0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen. In San Diego in de VS zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een moskee. Het gaat om een veiligheidsagent en 2 bezoekers. 2 gewapende mannen drongen de moskee binnen en begonnen in het rond te schieten. Uiteindelijk konden ze vluchten. De politie vond hun lichamen even later terug in een auto in de buurt. Het gaat om mannen van 17 en 18 jaar. Ze pleegden zelfmoord. Het is nog niet duidelijk waarom de 2 de moskee aanvielen. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. Als je het zelf ook moeilijk hebt, kan je altijd terecht bij de zelfmoordlijn op 1813 of op de website. De VS stelt een nieuwe aanval op Iran uit die vandaag gepland stond. Dat schrijft Amerikaans president Trump op zijn sociale media. Onder meer Saudi-Arabië en Qatar zouden om dat uitstel gevraagd hebben, omdat de vredesgesprekken met Iran nog altijd bezig zijn. Trump benadrukt wel dat de VS klaarstaat om aan te vallen als er geen akkoord komt. Vanaf september verdwijnen miljoenen aan slapend geld in de staatskas. Het gaat om geld dat al minstens 5 jaar op een rekening staat waar niemand iets mee doet en waarbij de bank ook geen contact meer had met de eigenaar. Nu staat de verjaringstermijn op dat geld nog op 30 jaar, maar het wordt een pak korter, nog maar 5 jaar. Highland-journalist Sven Ponsaert legt uit waarom.
3: 30 jaar op geld moeten wachten is erg lang, ook voor de overheid. En dat zeker in budgetair erg nijpende tijden. Om het gigantische gat in de begroting te helpen dichten, wil de regering De Wever nu versneld een groot deel van de ruim 825 miljoen aan slapende euro's in de schatkist krijgen.
2: Via het overheidsportaal MyMinFin kan je checken of je zelf recht hebt op slapend geld. De dag begint nog droog, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanuit het westen en gaat het regenen, maxima rond 17 graden. Morgen nog kans op buien en 17 graden opnieuw. Music matters.

0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Oh, zoveel video's!
0: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
1: Te veel video's!
0: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
2: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
3: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
4: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers en je steunt...
3: Sorry, kan dat wat korter?
4: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is supervers.
3: Nee, korter.
4: Koop lokaal. Voilà.
5: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
6: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
7: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
8: Wel, meneer, 5317.
7: Ja, maar mijn naam is...
8: Ja, 5317, ik weet het.
7: Oké.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
9: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
6: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
10: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
11: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
12: Willy. Music Matters.

0: Gent. Klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
1: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
2: Voilà, c'est. Opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
3: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
5: Dat is een kiwinner.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
6: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
7: Ja, schatke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
8: Immoscoopman!
7: Immoscoopman?
9: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
6: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
9: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
6: Ja?
9: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
8: Immoscoop, man!
11: 3, 2, 1...
2: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
11: Sorteren kan je zo meteen...
12: Ik kan niet werken vandaag.
9: Maar, hoezo?
12: Sorry, maar het is WK.
13: Scoor nu de JBL Senslite draadloze oortjes. Voor maar €77. Mediamarkt.
14: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Oh, amai, die ceviche was lekker.
7: Ja, hè.
15: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
7: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaart werkt niet.
6: Schat, blijf kalm.
7: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
6: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
7: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
2: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
16: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
2: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
17: Music matters.
18: Yeah.
17: Really.

0: ouders gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
1: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
2: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
3: En Colruyt trakteert.
4: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruyt.be.
6: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 7 uur.
7: Goedemorgen. Het aantal burn-outs explodeert. Van de bijna 580.000 langdurig zieken in ons land kampt meer dan een kwart met een depressie of burn-out. Dat aantal steeg de voorbije 5 jaar zelfs met 70%, blijkt uit een analyse van de cijfers van het RISIF in HLN. En daar zijn ook al maar meer werknemers jonger dan 40 bij, merkt journaliste Fleur Mees.
8: Dat komt omdat ze vaker worstelen met hun mentale gezondheid, maar tegelijkertijd wordt er op de werkvloer ook meer van hen verwacht. Omdat er in veel sectoren een personeelstekort is, moeten ze er meteen invliegen en stijgt de werkdruk. Dat zie je ook bij de ziektes waar de langdurig zieken mee kampen. Psychische aandoeningen staan met stip op 1. Voor bijna 40% van de langdurig zieken is dat de reden dat ze thuis zitten.
7: Het aantal jonge werknemers stijgt ook een pak sneller dan het gemiddelde. Nieuwe wending in de advocatenmoord in Sint-Lievenshoutum. De zoon van de vermoorde Claudia van der Stichelen heeft de dader, een man van 73, herkend tijdens de reconstructie en hij eist een confrontatie. Die kan later dan dienen tijdens een eventueel proces. Maar de verdachte weigert, zegt misdaadjournalist Bjorn Makelberg.
9: Een datum voor die confrontatie lag zelfs al vast, maar hij zegt heel duidelijk nee, daar wil ik niet aan meewerken. Zijn advocaat zegt daarover dat hij de meerwaarde daarvan niet inziet. Volgens hem kan de zoon van het slachtoffer op het proces evengoed duidelijk maken dat hij verdachte tijdstijds heeft herkend. Hij zegt ja, ik snap niet in waarom we tijd moeten rekken met dat onderzoek.
7: Van der Stichelen werd eind oktober 2023 doodgeschoten bij haar thuis. Het DNA van de verdachte zou gevonden zijn onder haar vingernagels. Het Israëlische leger heeft zeker 3 Belgen opgepakt die aan boord waren van de hulpvloot naar Gaza. Dat meldt de organisatie. In totaal waren zo'n 50 boten onderweg met humanitaire hulp en zo'n 500 activisten aan boord. Israël onderschepte een 40-tal boten. In San Diego in de VS zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een moskee. Het gaat om een veiligheidsagent en 2 bezoekers. 2 gewapende mannen drongen de moskee binnen en begonnen in het rond te schieten. Uiteindelijk konden ze vluchten. De politie vond hun lichamen even later terug in een auto in de buurt. Het gaat om mannen van 17 en 18 jaar. Ze pleegden zelfmoord. Het is nog niet duidelijk waarom de 2 de moskee aanvielen. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. Als je het zelf ook moeilijk hebt, kan je altijd terecht bij de zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via de website. En afgelopen nacht is een asteroïde nipt langs onze aarde gevlogen. Het ging om een rotsblok van zo'n 35 meter breed die op zo'n 90.000 kilometer afstand passeerde. Dat is in de wetenschap echt vlakbij. Zo staat de maan bijvoorbeeld 4 keer verder van ons af. Er was wel nooit gevaar dat die asteroïde op de aarde zou botsen. De dag begint nog droog, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanuit het westen en gaat het regenen, maxima rond 17 graden. Morgen nog kans op buien en 17 graden. Vanaf donderdag wordt het geleidelijk zonniger en warmer. Vrijdag en in het weekend tot 26 graden.
10: Jawel. Music matters. Hallo en een heel erg goede morgen, vrienden. Welkom.
11: Thomas en Sien.
12: Er was dus nooit gevaar dat de asteroïde de aarde zou raken?
10: Nee, nee, niet aan de hand.
12: Prachtig,
10: nee.
12: Bijna verhaal.
10: Ja, alles is oké, we bouwen nog.
12: Ja.
10: We moeten ons niet bukken, alles is oké.

0: Instant Karma van John Lennon in het ochtendgloren van jullie vrienden. Een heel, heel erg goedemorgen. Ik zie hier net nog een berichtje van gisteravond bij Marcel. Natuurlijk, gisteravond was Marcel hier tussen 7 en 9 op Willy. Thomas heeft toen een berichtje gestuurd. Want, ja.
1: Niet dus, jij, maar nee, alweer een andere Thomas.
0: Alweer een andere Thomas, een van de vele Willys luistert naar de naam Thomas. Hij stuurde het volgende naar Marcel. Zit dat gepiep in mijn hoofd of in uw micro? Goed bezig voor de rest, zoals gewoonlijk. Dus al bij al een positief verhaal, maar toch, waar komt dat gepiep vandaan?
1: Goed nieuws voor Thomas. Het zit niet in je hoofd. Nee. Slecht nieuws voor Marcel.
0: En zijn oren.
1: En zijn oren. Ja. Het kwam effectief uit de microfoon. Maar ik weet nog, het is echt nog maar enkele weken
0: Nee, het kwam
1: geleden.
0: Niet uit de microfoon. Laat me even toelichten.
1: Ja, nee, het dus kwam uit de hoofdtelefoon.
0: Marcel,
1: maar
0: die zet zijn als Marcel aan het uitzenden is en je komt binnen en de muziek staat op,
1: ja,
0: dan, ik heb geen haar meer, maar jouw haar waait achterover door het geluidsniveau dus, dat er het is zorgwekkend
1: muur,
0: luid.
1: Een Chinese muur van geluid.
0: Dus hij zet zijn koptelefoon ook zo afschuwelijk luid dat hij dan weer lekt in die microfoon en dan krijg je gewoon een lus en dan krijg je feedback.
1: Ja, wat ik dus ging zeggen, het is nog maar enkele weken geleden dat wij dat ontdekt hebben, want Lennart, onze collega, was de M-show aan het uploaden en hij zegt, Sien, kom eens luisteren, er zitten echt de hele tijd storingen. Dus wij komen allemaal zo eens luisteren en iedereen zo maar, wij hebben dat niet in ons programma. Het is echt iets raars, het is ons nog nooit opgevallen.
0: Nee.
1: Maar toen hebben we dus ontdekt dat het komt door de veel, veel te luide hoofdtelefoon van Marcel.
0: De oortjes van Marcel. En dan moeten we nog zwijgen over de schedel van Marcel. Natuurlijk, dat is nog veel mooier allemaal. Maar kijk, het was een goede show, dat zeker wel. Vrienden van Willy, een heel goede morgen. Als je wilde plannen hebt vandaag, dan horen we ze graag. Via de Willy-app mag je dat altijd laten weten. Heb je nog iets nieuws?
1: Ik moest ineens denken aan het feit dat wij op familieweekend dus in de Ardennen hebben zo Time's Up gespeeld. He, je kent dat spelletje, dat je zo BV's of bekende figuren je moet beschrijven en dan moeten anderen dat raden. Enfin, dat, Marcel van Tilt zat ertussen.
0: Ah ja.
1: En dus mijn 18-jarig nichtje beschreef Marcel als volgt.
0: Oké, ik ben benieuwd.
1: Die met zijn haar.
0: Ah ja.
1: Maar dat is toch zot, een 18-jarige. Ten eerste, ze kennen Marcel van Tilt, dus ik was wel trots.
0: Ja.
1: En dan beschrijft ze Marcel als die met zijn haar.
0: Ja, dat gaan ze bij mij niet zeggen. Dus, dat is wel goed.
1: En iedereen wist meteen, het gaat over Marcel van Tilt.
0: Ja.
1: Wat geniaal.
0: Ja, maar die heeft kwaliteitshaar, hè.
1: Ja?
0: Dus dat is ontzettend mooi allemaal.
1: Ah ja, sorry, ik vind dat niet zo leuk als we
0: Nee, het is ook een goed thema, maar, nee, maar als er nog mensen over hun haar willen hebben, geen probleem. Voor de rest, het is de internationale dag van de huisarts, dus daar hulde aan. Zoveel mogelijk. Huisartsen zijn ontzettend belangrijk, spreek voor zich.
1: Ja.
0: Het is ook internationale dag van het eerlijke spel.
1: Nee, maar ben je alles nu al aan het behandelen? Het is 9 over 7.
0: Oh, maar ik geef het graag in één keer mee, zijn we er ook vanaf. Hè?
1: We zullen het zo meteen nog uitgebreider over iets hebben.
0: Dat
1: is
0: goed, sorry. Willy. Het was te veel in één keer.
1: Het was heel veel.
0: Ja, het was veel in één keer. Ik snap het wel. Goed. Bowie's Pressure.

0: en Bowie's Pressure. Klein, klein greep uit de vele wilde plannen van de Willys. Bruno die gaat weer lekker bomen inventariseren met Willy in zijn oortjes. Dat lijkt me nu wel echt een leuke bezigheid, Bruno. Toch?
1: Ja.
0: Dat is toch tof, hè?
1: Dat is heel leuk. Ja. Heel, heel, heel leuk zelfs.
0: Ja.
1: Je doet mij echt geen groter plezier dan met zo, zelfs het huishouden of zo mogen doen, maar dan zo in mijn oren mogen luisteren naar wat ik zelf wil. Ja. Dat ik niet word afgeleid door mensen die tegen mij praten. Of...
0: Ja.
1: Ja, liever, ja.
0: Ja, dat is gewoon
1: het allerleukste.
0: Willy ja. Op de oortjes en gewoon wat bomen inventariseren.
1: Ja.
0: Hier is een boom en het is een mooie. Zie zo, noteren. Hopla,
1: ja.
0: Mooi. Zeker wel. Walter Wilde Plannen, die gaat vandaag is verjaren. En dat samen met Grace Jones.
1: Zeg, proficiat, Walter. Proficiat, hoeveel jaar word je? Mogen we dat weten?
0: Voilà, het is doorgegeven. Ja. En er is eentje boven water gekomen. Lang geleden dat we hem nog in de berichtenbox hebben mogen aantreffen. Dat is Dirk. Dirk, de man.
1: De graafmachine, man.
0: Ja, met de graafmachine. En toch weer vandaag heel vrolijk met zijn graafmachine. In een, voor zover ik het kan inschatten, in een modder. Poel aan het roeren.
1: Dirk, is dit dan de dag waarop jij terug het werk hervat op zo'n druilerige dag waarin modder 10 kilo extra weegt door al dat vocht dat hij erbij moet scheppen?
0: Ja, ik denk dat dat net voor Dirk een hoogdag is.
1: Ah, ja, ja, ja.
0: Allee, zo, ik vermoed het althans.
1: Ik kan me heel moeilijk inleven in het,
0: de wereld van
1: in
0: de
1: het werk van een graafmachineman. Ja.
0: Dat is heel leuk, denk ik, echt waar. Maar goed, ik heb zelf geen ervaring.
1: Maar vroeger was dat toch zo in van die zandbakken? Had je toch zo van die kindergraafmachines?
0: Ja, ja.
1: Nooit, ik kan nooit, nooit gekund.
0: Leukste attractie.
1: Ik heb die coördinatie niet. Ik krijg dat niet opgeschept.
0: Ah ja, oké. Okay. Het zal een hersenschade zijn. Of ik weet niet. Wat zou het zijn? Geen idee. Geen probleem. Ook niet erg, hè. Dirk kan het wel.
1: Voilà. 62 wordt Walter.
0: Walter.
1: Ja.
0: Wat een mooie, sierlijke leeftijd. Gefeliciteerd. Speciaal voor jou, Remedy. Black

0: is deze maand de belofte van Willy. Because no one else come here. Ontdek Siska Siska live. Vrijdag 29 mei op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Een ticket naar paradijs.
5: Elke maand.
4: Romantisch weekend in Parijs.
5: Elke maand.
4: Leren surfen op Hawaii.
5: Elke maand.
4: Tuk-tuk rijden in Shanghai.
5: Elke maand.
4: Pizza's proeven in Milano.
5: Elke maand.
4: Taco's maken in Mexico.
6: Win for life.
7: Win for life.
6: Win tot 5000 euro elke maand.
7: Elke maand, elke maand, elke maand.
6: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
8: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
9: Leuke video!
8: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
10: Ik ben toch rustig!
11: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
12: Thomas en Sien.

0: When I Come Around van Green Day. 19 mei, dag 2 van de Willy Album 500. Daar gaat Annelies straks mee door. Vanaf 10 uur natuurlijk ondertussen. Komen er lepe vraagjes? Ik vind het een heel verstandige en tegelijkertijd ook sierlijke manier om het te vragen. Vraag van Geert. Goedemorgen, Thomas en Sien. Als kleine hulp voor de vraag in verband met de album 500. Hij bedoelt dan meer specifiek in verband met de prachtige prijs die je kan winnen, namelijk je gewicht in vinyl. Wat is jullie lengte? Zodat ik een betere inschatting kan maken. Dat is een heel sierlijke en beleefde manier om niet naar een dame en een heer zijn gewicht te vragen. Dat is goed. Ja.
1: Ik wil gerust mijn lengte meegeven. Ja? Moeten we daar een soort van spannend, heugelijk, plechtig moment van maken? Of kan ik dat nu gewoon...
0: Dan moet dat met grote...
1: Ik wil
0: een crazy spanningsboog van... Ja. Maar misschien kunnen mensen schatten. Hoe groot je
1: bent. Ah ja,
0: dat is
1: leuk.
0: Super origineel.
1: Leuk.
0: Ja,
1: hoe groot denk je dat ik ben? Hoe groot denk je dat Thomas is? Laat het even weten via...
0: In de hoogte, hè? Niet in de breedte, als het kan. Dus voilà. Ja, laat eens weten.
1: Leuk.
0: En dan als er iemand dichtbij zit, dan wint die niks.
2: Dit is de belofte van Willy.

0: klinkt echt alsof ze nog op Woodstock heeft gestaan. Dat is fantastisch, dat nummer toch, van Siska Siska?
1: In een vorig leven 100% zeker. Je kan haar niet op Woodstock gaan bekijken, maar wel in de Charlatan in Gent op 29 mei. Volgende week vrijdagavond is dat. Wat een fantastisch moment voor een concertje. Een gratis concertje dan nog van een belofte van Willy Siska Siska. Dus ik had het niet verwacht dat ik mij beledigd zou voelen over wat hier allemaal aan het gebeuren is.
0: Want ja, je hebt er zelf om gevraagd.
1: Mijn lengte, I don't care. Allee, lengte van mensen, ik ben daar totaal niet mee bezig. Ja. Tot jij, haha, hahaha, ha, ha, Sien, kijk eens hier. Geert denkt dat jij 1,70 meter bent, hahaha, ha, ha, stel je voor. En Geert denkt dat ik 1,74 meter ben. Ik ben 1,69 meter.
0: Ah, je gaat direct prijsgeven ook.
1: Wat dus basically bijna 1,70 meter is. Je dacht dat ik veel kleiner was.
0: Ja, ik dacht 1,50 meter. Nee, maar goed, het is een heel slimme manier om dan toch ergens een beetje te proberen inschatten hoeveel we dan zouden wegen. Het heeft alles te maken natuurlijk met dat je gewicht kan winnen in albums, in vinyl.
1: Ja.
0: Dus het is heel slim gezien van de Willys hier. Gino, heel goed bezig. Thomas, zo'n grote meneer. Dat kan je niet in cijfers uitdrukken. Gino, los van die smiley van ik ben er mee eentje, het helpt je niet. Het helpt je niet.
1: En zo groot is hij nu ook niet. Wat is het, 1,79 meter?
0: Waarom heb je daar nu tussen het moment waarop ik u gezegd heb hoe groot dat ik ben en nu op de radio al meteen een centimeter van afgekapt?
1: Omdat je een beetje krom bent gaan staan zo.
0: Ah ja, maar ik sta een beetje krom, dat is waar. Maar kijk, ja, daarmee is het ook prijsgegeven. Ja. 1,80 meter. Droog aan de haak.
1: En ik 1,69 meter als ik inderdaad mijn rug recht.
0: Ja.
1: Doe er je ding mee, Willys. En luister naar de Willy Album 500 vanaf 10 uur. En reageer vooral via de app. Als je de caloriebom hoort ontploffen, dat is ons alarm. De caloriebom hoor je 1 keer per uur. En dan heb je 3 minuten de tijd om je aan te melden. Zo gaat dat helaas in ons programma. Geen caloriebommen, die eten wij gewoon zelf op.
0: Met ons mondje van ham ham.
1: Het is weinig caloriebommetjes vandaag wel hier. Er is niemand jarig, altijd spijtig.
0: Ja.

0: is pijnlijk zien.
1: Ik las net een clickbait. Dus,
0: een clickbait?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Er is in Adinkerke bij de Pannen is er een gezin met 5 zonen. Een tweeling en een drieling.
0: Ja.
1: Met maar 1,5 jaar tussen. Waardoor die dus alle 5 samen in de kleuterklas zitten.
0: Ah ja, maar ja.
1: Instapklasje en eerste kleuterklas is daar samen.
0: Ja.
1: Dus die juf heeft dus ook 5 jongens die echt identiek op elkaar lijken in de klas.
0: Het is moeilijk om die namen uit elkaar te halen. Ja,
1: die ouders doen die 5 jongens ook dezelfde kleren aan.
0: Schitterend.
1: Wat ik zeer goed begrijp. Ja. Want als je 5 outfits per dag gaat moeten samenstellen, dat is niet te doen.
0: Ah ja.
1: Maar die jongens die heten Quinsley, Kiriani, Levani, Millie en Danely.
0: Maar zat er ook een Willy tussen?
1: Nee, het is spijtig genoeg niet.
0: Ah, je zei dat.
1: Millie.
0: Ah, Millie.
1: Ja, of Miley kan ook.
0: Oh ja, Miley. Oh. Oh. Het zijn allemaal mooie namen, hè?
1: Ja, les goûts en les couleurs natuurlijk. Ja. Maar ik bedoel, dan lijken je op elkaar en dan lijken die namen ook nog eens allemaal op elkaar.
0: Ik zou ook gewoon Willy, Willy, Willy en Willy zeggen.
1: Willy 1, 2, of gewoon 1, 2, 3, 4, 5.
0: Of hey, gasten.
1: Ja.
0: Denk nou maar. Allemaal de moeilijk niet.
1: Ja.
0: Oh ja, kijk, dat is opgelost dan. Als er nog vragen zijn, hou ze voor u. Dank u.

van High High. Ondertussen zo goed als 20 voor 8, hoog tijd om zo meteen een thermos weg te geven. Gisteren is het niet gelukt, nee. Want geen enkele kandidaat durfde iets te zeggen. Het was Radiohead. Werd niet erkend, dus één ding is zeker, vandaag is het niet Radiohead. Misschien speel jij wel mee, stuur thermos in de app.

0: Gent. Klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmak en Nina der Waal.
1: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
2: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
4: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
5: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
4: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
2: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
7: Ja!
8: Maar ja...
6: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
9: Oh ja! Maar ja...
6: Een rollerdisco starten met enkel 80's pop?
7: Oh ja! Maar ja...
6: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
10: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
11: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
10: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
12: Thomas en Sien.

0: Phoenix en 1901.
1: Belangrijk moment van de dag natuurlijk. De enige kans om de felbegeerde thermos van Willy te pakken te krijgen zou wel eens voor Geert of voor Kieran kunnen zijn. Goedemorgen Geert.
2: Goedemorgen. Thomas en Sim.
1: Goedemorgen.
3: Geert, jij bent onderweg als ik me niet vergis.
2: Dat klopt, naar het werk.
3: En is het druk op de weg?
2: Het valt mee. Het valt mee.
1: Oké, fijn. Je speelt tegen Kieran vandaag. Dag Kieran, ben je ook op weg naar het werk?
4: Goedemorgen. Klopt, ja.
1: Oké. Okay. Alles gesmeerd tot dusver?
4: Vrij oké. Okay. Het begint net een file naast bij te vormen, maar voor de rest, ça va.
3: Oké, okay, dan gaan we voortdoen.
1: Ja, we gaan geen tijd verliezen. Tot de orde van de dag.
3: We gaan je ochtend nog iets gesmeerder maken door eventueel een thermos aan jou te geven. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat Geert zometeen als eerste raadt wie of welke artiest we zoeken. Je zal iets horen dat in de verte op een song lijkt als je de band of artiest herkent. Dan roep je je naam, we stoppen de opgave en dan mag je gokje wagen. Heb je het juist, dan krijg je sowieso onmiddellijk die thermos. En de verliezer die krijgt ook nog een Willy pet. Oké, okay, Geert, Kieran, klaar?
4: Yes,
2: helemaal.

0: wat een euforie.
1: Ja, dat was echt een kreet die je slaakte. Oei, de batterij plat. Hallo. Geert. Welke band?
2: Ik weet het helemaal niet. Een pure gok. Ja. Ik ga voor U2.
1: U2. Laten we even luisteren. Geert, is het U2? Is dat de band die nog niet zo goed wakker is? Moet ik met
2: toch
1: een seconde kennen. Want het was Geert. Weet je het nu?
2: David Bowie?
1: Het was The Cure. Nee,
0: The Cure.
1: Het was The Cure.
2: Ah,
1: was
2: The Cure. Oh, ja.
1: Ja, oh, oh, oh. Betekent dat Kieran de thermos wint vandaag. Voor jou is het een pet,
2: ja,
1: Geert. Ik hoop dat je er ook blij mee bent. Je had het ook niet geweten.
2: Heel blij.
1: Het is makkelijk verdiend op die manier.
2: Heel blij.
1: Mooi.
0: Geert, moedig en dankjewel om te gokken. Heel tof dat jullie allebei hebben meegespeeld. En fijne werkdag. Tot de volgende.
2: Dankjewel.

0: drukke vooruitzichten voor Smashing Pumpkins. Want sinds vorige week zijn de tickets voor onder andere Antwerpen te koop voor A Night of Melancholy en Infinite Sadness. Met een symfonisch orkest in een Koningin Elisabethzaal komen ze twee keer spelen op 6 september. Die tickets zijn daar bijna uitverkocht. Ook in Londen, Parijs en Madrid gaan ze dat concert spelen. Maar er is nu ook een nieuwe tournee aangekondigd. The Rats in a Cage Tour. Ah. Ook om dat album Melancholy te vieren dat 30 jaar oud is. Maar dan gaan ze iets helemaal anders doen. Dan gaan ze twee unieke sets spelen. Eén keer een album en dan nog één keer andere hits, als ik het goed begrijp. Dat spelen ze voorlopig enkel en alleen in Canada en in de Verenigde Staten. Maar goed, ze zijn druk bezig. Dus misschien komen ze met die tournee ook nog eens naar België.
1: Wie weet.
0: Ze hebben hier altijd veel fans, hè, Smashing Pumpkins. Dus ja, veel te gebeuren rond die band. En ook nog veel te gebeuren in de ochtendshow. Allemaal voor na 8 uur.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
3: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
2: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
4: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Eindelijk weer gekke dinsdag bij Domino's Pizza. Dat betekent pizza's aan onweerstaanbare prijzen. Want op gekke dinsdag en gekke zaterdag haal je jouw favoriete pizza af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
7: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 8 uur.
9: Goedemorgen. Cipiers gaan binnenkort anoniemer door het leven. Zo mogen gevangenen alleen nog hun voornaam kennen en krijgen de cipiers een code van 5 cijfers opgespeld. Dat heeft justitieminister Verlinde beslist, schrijft het Nieuwsblad. Het zijn maatregelen om de cipiers te beschermen. Want doordat criminelen hun volledige naam kennen, werden sommigen de voorbije maanden ook buiten de gevangenis geïntimideerd en bedreigd. Verlinde wil de maatregel uitbreiden naar politiemensen en magistraten. Het aantal burn-outs explodeert. Van de bijna 580.000 langdurig zieken in ons land kampt meer dan een kwart met een depressie of burn-out. Dat aantal steeg de voorbije 5 jaar zelfs met 70%. Blijkt uit een analyse van de cijfers van het RISIF in HLN. En daar zijn ook al maar meer werknemers jonger dan 40 bij, merkt journaliste Fleur Mees.
10: Dat komt omdat ze vaker worstelen met hun mentale gezondheid, maar tegelijkertijd wordt er op de werkvloer ook meer van hen verwacht. Omdat er in veel sectoren een personeelstekort is, moeten ze er meteen invliegen en stijgt de werkdruk. Dat zie je ook bij de ziektes waar de langdurig zieken mee kampen. Psychische aandoeningen staan met stip op 1. Voor bijna 40% van de langdurig zieken is dat de reden dat ze thuis zitten.
9: Het aantal jonge werknemers stijgt ook een pak sneller dan het gemiddelde. Een nieuwe wending in de advocatenmoord in Sint-Lievenshoutum. De zoon van de vermoorde Claudia van der Stichelen heeft de dader, een man van 73, herkend tijdens de reconstructie en hij eist een confrontatie. Die kan later dienen tijdens een eventueel proces. Maar de verdachte weigert, zegt misdaadjournalist Bjorn Makelberg.
11: Een datum voor die confrontatie lag zelfs al vast, maar hij zegt heel duidelijk nee, daar wil ik niet aan meewerken. Zijn advocaat zegt daarover dat hij de meerwaarde daarvan niet inziet. Volgens hem kan de zoon van het slachtoffer op het proces evengoed duidelijk maken dat hij verdachte tijdstijds heeft herkend. Hij zegt ja, ik snap niet in waarom we tijd moeten rekken met dat onderzoek.
9: Van der Stichelen werd eind oktober 2023 doodgeschoten bij haar thuis. Het DNA van de verdachte zou gevonden zijn onder haar vingernagels. In San Diego in de VS zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een moskee. Het gaat om een veiligheidsagent en 2 bezoekers. 2 gewapende mannen drongen de moskee binnen en begonnen in het rond te schieten. Uiteindelijk konden ze vluchten. Het gaat om mannen van 17 en 18. Je hoort de politie.
12: This is every community's worst nightmare. We have 3 confirmed adults that are deceased. All of the kids are safe. Both suspects in this case are deceased.
9: De politie vond hun lichamen in een auto even verderop. Het is nog niet duidelijk waarom de 2 de moskee aanvielen. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. Neymar speelt deze zomer zijn 4e WK voetbal met Brazilië. Hij zit in de selectie van bondscoach Ancelotti. Neymar is 34 en was twijfelachtig, omdat hij een groot deel van het seizoen miste door een knieblessure. Ook Igor Thiago, ex-Club Brugge, zit in de Braziliaanse WK-selectie. De bewolking neemt toe vanuit het westen en het gaat regenen, soms stevig, maximaal rond 15 graden. Morgen nog buien bij 18 graden. Donderdag zon en wolken. Blijft droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag volop zon en maxima tot 26 graden.
1: Ah, dat is mooi. Goedemorgen. Hartelijk welkom.
13: Thomas en Sien.
0: Het toppunt van rustig blijven, kalm blijven, misschien zelfs het toppunt van mindfulness, staat op pagina 11 in de krant vandaag.
1: Nu ben ik zeer benieuwd. Meer daarover dadelijk, veronderstel ik.
0: Ik ga het delen met jullie. Maar don't try this.

0: Plum van de Presidents of the United States of America. Wat een heel lange naam is van een band voor zo'n, laten we eerlijk zijn, kort nummer. Maar dit terzijde. Goedemorgen.
1: Een korte carrière ook.
0: Ja, dat ook.
1: Bestaan die? Nee, misschien zeg ik iets totaal verkeerd. Misschien bestaan die nog.
0: Echt een backcatalog met greatest hits gaan ze nog niet meteen uitbrengen. Daar moeten we wel eerlijk over zijn. Maar dit was er pal op en altijd leuk om nog eens te horen. Zeker wel.
1: Dat wel.
0: Goedemorgen, vrienden, familie. Het is 19 mei, dinsdag 19 mei. Wat voor nieuws is er vandaag, Sien?
1: Wel, fantastisch nieuws. Alhoewel, ja, fantastisch nieuws. Nee, het is eigenlijk echt iets dat je niet mag doen.
0: Ah, okay.
1: Maar ik vind de durf en de moed van de trucker waarvan sprake wel bewonderenswaardig. Dus het gaat over een trucker in Aalst.
0: Ja.
1: Die moest zich gisteren verantwoorden voor de politierechter, omdat hij een tijdje geleden zoveel honger had. En zijn rijtijd was bijna gedaan. Dus ja, hij moest echt toch wel eten tijdens zijn rijtijd, vond hij.
0: Ja.
1: Dat hij dus werkelijk op een kruispunt, dus niet aan de kant of zo, maar op een kruispunt,
0: ja,
1: zijn truck heeft geparkeerd.
0: Ah, ja.
1: Omdat er aan de kant van het kruispunt een frituur was waar hij graag wou gaan eten.
0: Ja.
1: Die zet zijn truck daar. Niemand kan nog door.
0: Ja.
1: Ellenlange file, maar geen enkel probleem voor die trucker. Die heeft rustig zijn frietjes opgegeten.
0: Even rustig zitten,
1: chappen. Pakje weggezet,
0: ja.
1: Even sanitaire stop.
0: En nog even
1: en terug ingestapt.
0: Wow.
1: Om rustig, zonder enige stress, verder te rijden.
0: Ja.
1: Hij zei, ja, ik kon echt niet verder rijden, ik had zoveel honger.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Ik snap het. Alle begrip voor die trucker.
1: Ik heb ook een klein beetje begrip, maar natuurlijk, ja, het is
0: ook niet eindeloos dan toch.
1: Nee, het is toch niet te doen om je truck in het midden van de straat te laten.
0: Dat is
1: als iedereen dat gaat beginnen doen.
0: Dat is raar, maar hij heeft wel zijn rusttijden heel letterlijk en ook zijn behoefte aan van alles voor in zijn mondje heeft het toch direct gerespecteerd. Ja. Dat is mooi.
1: Ja, het is mindful, hè? Maar misschien.
0: Ja, het is niet echt sociaal.
1: Ten koste van de maatschappij.
0: Echt het toppunt van sociaal handelen. Dat wel. Maar smakelijk en prettige nachtrust verder.
1: Dat wel.
0: Als er nog opmerkingen zijn, laat het gerust weten. Voilà. We gaan dadelijk eens polsen bij de weerwillie. Wat we mogen verwachten, maar dat ziet er eigenlijk allemaal geweldig goed uit.
1: Het ziet er euforisch goed uit.
0: Hoogdagen voor Frank Dubocage. Zometeen onze weerwillie na de Stones. Willy.

0: Sluit prachtig aan bij Beast of Burden van Rolling Stones. Maar er is een buffel in Bangladesh. die wow. zo hard op Trump lijkt. Ja, dat ze hem ook gewoon Trump hebben genoemd.
1: Zelfs de blik in zijn ogen. Ja. Moet zeggen, hij maakt een iets pinterder oogopslag dan Trump zelf. Maar het is voor de rest het haar. Hij heeft echt dezelfde koepen.
0: Het is dus omdat het een albino buffel is.
1: Ah, vandaar. Ja.
0: Vandaar dat hij er een beetje gek uitziet. Hij
1: heeft ook zo die typische onbestemde beige-oranje kleur van haar.
0: Het is zo cool.
1: Echt waanzin.
0: Je moet het echt eens opzoeken. Ja. Bangladesh buffel Trump. En je gaat het onmiddellijk vinden. Fantastisch.

0: het in zijn ban haalt, daar heb ik een beetje schrik voor. Maar voor de rest, wat het weer betreft...
1: We gaan de buffel even lossen, Frank. Dus goed, ik snap het. Ja. Je kunt er niet elke dag zenuwachtig van worden, natuurlijk.
0: Nee, dat is ook zo. Dat is ook zo. Nee, maar de lange termijn ziet er goed uit, ja. De korte termijn... Ja. Dat is iets anders nog. Hè. Dus op dit moment toch een zwak warmfront dat over het land trekt. Heeft veel wolken hier en daar. Zelfs ook wat gemiezer, wat lichte regen. Dat stelt allemaal weinig voor. Maar dan komt ook nog het koufront. En daar zit toch wel felle regen op. Toch wat felle buien. Dus die moeten ook nog over het land trekken. Dat is denk ik voor de middag al voor het uiterste westen van het land. En na de middag gaat dat ook verder doorschuiven naar het centrum en oosten. Ja. Dus dan krijgt iedereen zijn deel. De constante is toch altijd dat het fris is, hè? Dus veel warmer dan 14, 15 graden wordt het niet vandaag.
1: Oké, maar dat is een voorzichtige opwarmbeweging richting beter, begrijp ik toch?
0: Ja, eigenlijk is morgen een overgangsdag, zou ik het nu ook weer niet noemen, maar toch, het wordt dan al iets zachter, hè, dus we zitten dan al op 17 of 18 graden. Nu, vooral 's ochtends zijn er wel nog buien actief, na de middag ook, maar dan tweede helft na middag, zo richting de avond, dan gaan die er wel uit en dan komt de zon er toch wat meer aan te pas. En ik denk dat we dan die 17 of 18 graden gaan halen, dus aan het eind van de dag, dan zou het er toch allemaal een pak beter moeten uitzien. Ja, en dan vanaf donderdag gaan we echt de zomerse tour op. Hè. Gisteren had ik nog gezegd dat zaterdag eventueel, dus buien vanaf Frankrijk naar ons land gingen aandoen. Dat is gewoon niet meer te zien op de weerkaart.
1: Maar
0: dus,
1: jongens, toch. Prachtig.
0: Het ziet er prachtig uit. Hè. Donderdag veel zon, wat stapelwolken in de loop van de dag. Hè. Dus dan krijg je een beetje een mix van de twee. Bij 23 graden vrijdag, dat is een zonovergoten dag. En dan gaan we zelfs richting 26 graden. En waarschijnlijk in heel het land zal dat het geval zijn. Ook het weekend, het lange weekend, ziet het echt prachtig uit. Hè. Zoals zaterdag, zondag of maandag. Zonovergoten dagen worden dat. En altijd temperaturen die klimmen naar 25, 26 graden. En dit is eigenlijk perfect weer. Want het is niet te warm. Hè. Want ja, als het 30 graden is, dan is het een beetje te veel van het goede. Ja. En met die 25 graden, wat ook heerlijk is, dat is dat het s'avonds nog lange tijd zacht is. Zodat je bijvoorbeeld ook s'avonds nog buiten kan zitten op het terrasje.
1: Aperootje, voilà zo. Mooi. Mm-hmm. Ja, wat weer betreft, lacht de toekomst ons toch toe, Frank. Hè?
2: Dan hebben we dat toch tenminste.
1: Dat is mooi. Ja. Pakken ze ons niet af. Hè? Ja, het is te zeggen.
0: Gaan ze ons niet afpakken, okay, zeker en vast niet.
1: Afgesproken. Ja. Heel graag tot morgen.
0: Ja.
1: Fijne dag, Frank.
3: De Weerbilly.

0: It won't.
1: It won't always be like this.
0: Ja. Dat was het. Ja. Van Inhaler, zo meteen een muzikale jarige met een makkelijkere naam.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
3: En voor mijn pensioen?
4: Tweede of derde pijler, juffrouw?
3: Wat lief?
4: En hebt u een VAPZ?
3: Wat?
4: Wat is een VAPZ, juffrouw?
3: Ik weet niet.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. We gaan dat...
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
6: Ize, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
7: Mhm, daar straks al een melding gehad van HLN.
8: Amai, die zet op. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
9: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
10: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
12: Promo koken.
13: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
11: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
13: Dat is een kiwinner.
11: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
14: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
15: Thomas en Sien.

0: kan Sien onmogelijk gebrek aan professionalisme verwijten, laat dat duidelijk zijn. Maar pas op vandaag. Het zit dus heel tijd spelletjes op de app te spelen. Het is wel nu gelukkig de app van Willy en niet van Catnet of weet ik veel. Maar wat ben je aan het doen eigenlijk, Sien?
1: Er is zo'n game, herken zoveel mogelijk albumhoezen in 60 seconden. En dan heb je dus extra kans op die prijs van win je gewicht in vinyl.
0: Geweldig.
1: Dus je kan zowel meespelen in de app als dan als je luistert aan de radio.
0: Ja, Roelie is een van de Willys die ons uitgedaagd heeft. Die heeft dat eigenlijk redelijk low profile, maar toch maar mooi even in de verf gezet. Dus dat hij zomaar liefst 13 album hoezen heeft herkend in 60 seconden. Dus denk ik zeker geen onaardige score.
1: Ik 11.
0: 11?
1: 11.
0: Mooi. Goed gedaan.
1: Ook niet slecht, toch?
0: Nee, zeker niet. Maar goed, dit alles terzijde. Want er moet dus dringend iemand gevierd worden. Want vandaag is het 19 mei, dinsdag 19 mei. En wie is dan jarig?
1: Pete Townsend van The Who natuurlijk. 81 wordt hij vandaag. En zijn carrière, dat is ondertussen meer dan 40 jaar dat hij bezig is. Hij heeft honderden nummers geschreven. Sowieso wel voor de 11 studioalbums van The Who, maar die heeft ook zo rockoperas gemaakt. Bonusnummers, heruitgaven van nummers opnieuw verwerkt. Ook solo dingen heeft hij ook wel gedaan. Bekend als gitarist vooral. Maar dan wordt er zo terloops vermeld. Zo, Townsend heeft ook op verschillende albums basgitaar, drums en piano bespeeld.
0: Ah, dat kan hij dan
1: ik
0: ook
1: vind
0: nog.
1: Dat altijd zo waanzin, want één instrument bespelen is al zo moeilijk.
0: Ja.
1: En een tweede erbij nemen, dat is echt iets anders.
0: Maar dat is het soort van knapen.
1: Hoe kunnen mensen
0: dat? Dat is Champions League.
1: Dat is echt zo Prince. Prince en zo, ja.
0: Dat is dat niveau, hè. Ja. Dat is een beetje buitenaards allemaal.
1: Maar het is toch niet omdat je gitarist bent dat je ook meteen piano kan. Dat is iets totaal anders. Ik vind dat echt zot altijd.
0: Maar goed, doedelzak. Dat speelt hem niet eens in.
1: Nee.
0: Dat speelt hij niet.
1: Hè? Ik voorlopig ook nog niet.
0: Nee, en gelukkig maar. Maar goed,
1: dit is mijn doedelzakjaar. Ik voel het.
0: Is het het jaar van de doedelzak?
1: Ja.
0: Ik ben wel blij dat je op voorhand waarschuwt. Dat is lief. Dank je. Kunnen we ons uit de voeten maken? Nee, sorry, zeg maar. Ja.
1: Heeft ook tinnitus en gehoorverlies.
0: Wat lief. Dat is gewoon de mop van de jeugd.
1: Ja. Maar ja, ik denk, muzikanten op die leeftijd, ja, versterkers op het podium, ja, gehoorbescherming.
0: Die hebben zo nog naast van die flatgebouwen van
1: Amplies gestaan. Zoals Marcel van Tilt.
0: Ja, voilà, dus wat blief, Marcel van. Dat allemaal kapot. Ja.
1: Ook zwaar beïnvloed door die Indiase spirituele leraar Meher Baba.
0: Ah ja.
1: Waarvan dat nummer Baba O'Reilly.
0: Ah, Baba O'Reilly, ja, precies. Ja, ja, ja,
1: de meeste mensen kennen als Teenage Wasteland.
0: Ja.
1: Want
0: het
1: woord Baba O'Reilly komt niet in dat nummer voor, maar dat is dus wel de titel
0: van het album. Ja. Van het nummer liever is Baba O'Reilly.
1: Ja. Even getwijfeld om dat te draaien. Maar
0: heel leuke arpeggiator in dat ding.
1: Moeten we dat toch niet draaien?
0: Moet ik dat gauw veranderen?
1: Ja, ik weet niet, My Generation stond klaar, maar wat denk jij?
0: Jij legt het uit aan Kevin, hè?
1: Jij mag kiezen.
0: Jij legt het uit aan Kevin, want die gaat huilen. Okay. Die is nu aan het huilen op zijn stuur.
1: Als jij moet kiezen tussen My Generation en Baba O'Reilly, wat kies je dan?
0: Ik? Baba O'Reilly. Omdat My Generation is heel leuk, maar draaien we in verhouding veel meer.
1: Okay.
0: Baba O'Reilly gaan we ook niet onnozel over doen. Dat is bijna dubbel zo lang als My Generation. Maar hey, het is een verjaardag.
1: Ik ben ook wel heel blij.
0: Moet ik er één niet zeggen? Wat gaan ze doen?
1: Dat is echt een goed nummer.
0: We zijn vertrokken.
1: Ik ben er zeker van dat we heel veel Willys heel blij maken met dit nummer van The Who.
0: Ik zie de berichten binnenstromen.
1: Ja.
0: Top! Ja! Baba! Yes, doen! Oké, fijn. Met plezier. We gaan de arpeggiator laten verder gaan. Voor Pete Townsend, The Who en Baba O'Reilly.

0: zeggen, vrees ik. Net uit het mondje van Sien gekomen. En hier nu nog een doedelzak bij. Dat zou heel mooi zijn. Ja, ik weet het niet. Meningen zijn verdeeld. Ik voel het nu al aan mijn sterretje, dus ik weet niet wat er per se nog een doedelzak bij moet.
1: More is more, Thomas.
0: Ja. Goed, en dan moet het goede nieuws nog komen, zeggen. Dat is dat niet mooi. Dadelijk is het aan Freek Braakman, onze goed nieuws, Willy. Eerst.

0: Billy Wheeler's truitje bij. Bolero Great Gravel. In samenwerking met Floreal Holidays en Billy. Music Matters.
1: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
2: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
3: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
4: Want knock, knock.
3: Who's there?
5: Justin.
3: Justin who?
5: Justin, time to start investing.
3: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
5: Just in time, that happened.
3: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
6: Eindelijk weer gekke dinsdag bij Domino's Pizza. Dat betekent pizza's aan onweerstaanbare prijzen. Want op gekke dinsdag en gekke zaterdag haal je jouw favoriete pizza af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
7: En Colruyt trakteert.
8: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
9: Voorwaarden op colruyt.be.
10: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
11: Thomas en Sien.

0: Danny Picker van Arctic Monkeys.
1: De Goed Nieuws Willy. Het handgeplukte verse goede nieuws, dat komt van Freek Braakman. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Sien. En het is goed nieuws. Je weet, van mij ben je gewend dat ik meestal kijk in functie van ons allemaal, de hele gemeenschap.
1: Graag.
2: Maar het is iets goed nieuws waar ik zelf wat aan heb.
1: Oké.
2: Ik ga dat ook eens meegeven. Voilà. Kennen jullie het gebroken hart syndroom?
1: Ja.
2: Zegt iemand dat iets?
1: Jawel. Dat is echt een hartafwijking. Je kan echt een verschil aan je hart zien nadat je bent gedumpt of zoiets.
3: Echt?
2: Ja. Wel, ja. Dus
3: je kan echt van hartzeer dat zien aan je hart, dat er iets aan verandert.
1: Dat er iets aan scheelt. Ja. Wow.
2: Wel, het verschil is, het is niet blijvend. Dus je hebt een hartaanval, dan krijg je echt schade op lange termijn.
3: Ja, ja.
2: En dat gebroken hartsyndroom, dat lijkt daar ongelooflijk goed op. De symptomen zijn hetzelfde. Maar wat ze wel zien, is dat het in principe niet altijd blijvend is zichtbaar.
3: Ja.
2: Maar dat je op termijn wel hetzelfde verhoogde risico hebt als mensen die een hartaanval hebben gehad voor andere problemen. Dus er is wel iets aan de hand, maar ze snappen het niet helemaal. En het wordt getriggerd door grote emotionele gebeurtenissen. Een relatiebreuk, klassiek.
3: Ja.
2: Maar het is ook al vastgesteld, bijvoorbeeld bij mensen die de lotto gewonnen hebben. Dus
3: het kan te goede of te kwade zijn. Ja.
2: Voilà. Het heet officieel het Takotsubo cardiomyopathie. Of het heet Takotsubo cardiomyopathie. Enfin,
3: ja, dus zo'n nachtaanval van te krijgen als je het uitspreekt.
2: Ja, het blijkt ook dat het in 90% van de gevallen bij vrouwen voorkomt. En dan is het zo, de vrouwen. Nee. Dus het. Waarschijnlijk is de trigger hormonaal. Dus er zou iets hormonaals in de disbalans zijn en daardoor verkeerd reageren op emotie en dan enzovoort en zo verder. Maar het is lang niet erkend, zoals wel meer problemen waar vrouwen meer mee te kampen krijgen.
3: Ja.
2: Dat is iets wat je wel vaker ziet in de geneeskunde. En het goede nieuws nu is dat er eindelijk in het Verenigd Koninkrijk nu een eerste echte brede medische trial start om het in kaart te brengen en vooral ook om er een behandeling voor te vinden. Medicatie en allerlei andere behandelingen. Gaat nu gebeuren, gaat starten in de UK. Vind ik toch goed nieuws?
3: Ja, is fantastisch nieuws, maar... Sorry dat ik het voorzichtig opwerp, maar waarom is dat nu echt specifiek voor jou? Voor jou goed nieuws?
2: Dus ik zat vanmorgen te bladeren door de kranten en de websites. En dan was ik gebotst op een onderzoek dat de vrienden van de VRT hebben gedaan.
3: Ja.
2: En die hebben vastgesteld dat een derde van de mensen jonger dan 25 jaar vandaag, dus zeg maar de tieners en de jongeren, dat die, zou je denken, fris in het leven staan, dat die mensen als vriend uitsluiten alleen omdat ze trans zijn.
3: Oei.
2: En ik las dat. En ik had instantly het gevoel dat ik zo'n gebroken hartsyndroom kreeg. Ik dacht echt dat we als soort al verder stonden. Dus ik hoop dat er nu toch een of andere behandeling of medicatie voor mij ook snel zal uitkomen. Want ik ben er echt... Ja, ik ben er
3: het
2: echt...
3: Het hart van in.
1: Oh. Oh,
3: ik snap het.
1: Ook.
2: Het probleem is dat die trials altijd zo lang duren, natuurlijk. Hè. Dus ik zal toch iets acuter moeten vinden. Ja, maar goed. We zien wel.
1: Maar wij trekken mee aan de kar, Freek.
3: Ja.
2: Voilà,
3: ja,
1: jij hebt ons mee.
2: Dat vind ik belangrijk.
1: Ja.
3: Dankjewel, Freek.
2: Dan zijn we toch al met 3-3.
3: Voilà. Moeten we een keer één iets zeggen. Hè? Dus aansluiten maar, jongens en meisjes. En alles ertussen. Welkom. Dankjewel, Freek. Tot morgen.
2: Alsjeblieft. Tot morgen.
1: De Goed Nieuws Willy.

0: Homewrecker van Somber. We hebben nog plaats voor eentje voor het nieuws van 9. En straks gaan we nog eens een album battle doen.
1: Een Willy 500 album battle, want Thomas en ik mogen al eens vooruitkijken naar wat je kan verwachten vandaag. Tussen 450 en 400. We kiezen er elke track uit een album dat voor ons fantastisch is. En dan mag jij stemmen via de app. Gisteren won Thomas.
0: Ja.
1: 1-0 voor jou.
0: En vandaag misschien ook wel. Zou zo maar even kunnen. Dit is Radiohead.

0: luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen. Cipiers gaan binnenkort anoniemer door het leven. Hun volledige naam verdwijnt van de badge. Daar komt alleen nog de voornaam op en een code van 5 cijfers. Dat heeft justitieminister Annelies Verlinde beslist. Om het gevangenispersoneel te beschermen, zegt ze.
3: We hebben de laatste jaren een duidelijke toename gezien van ernstige incidenten waarbij gevangenismedewerkers worden geviseerd. Zo was er onder meer een wagen van een personeelsmedewerker die in brand werd gestoken. Ook in de privéomgeving van familieleden waren er bedreigingen en dat is wat we absoluut niet kunnen aanvaarden.
2: Verlinde wil de maatregel ook uitbreiden naar politiemensen en magistraten. Er is afgelopen nacht een zware ontploffing geweest in Sint-Jans-Molenbeek in Brussel. Er vielen geen gewonden, maar de straat ligt vol glas van gebroken ramen. Het is nog niet duidelijk wat daar precies gebeurd is en wat de oorzaak is. 1 op de 5 korpschefs bij de lokale politie in Vlaanderen heeft geen juist diploma. Dat schrijft De Morgen. Als een korpschef vertrekt, neemt een commissaris vaak tijdelijk over. Maar op die interimperiode staat geen maximumtermijn. Waardoor veel tijdelijke vervangers lang aanblijven en dus niet de juiste opleiding of brevetten hebben. De vakbonden vragen daarom strengere regels en meer controle. In San Diego in de VS zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een moskee. Het gaat om een veiligheidsagent en 2 bezoekers. 2 gewapende mannen drongen de moskee binnen en begonnen in het rond te schieten. Uiteindelijk konden ze vluchten. Het gaat om mannen van 17 en 18. Je hoort de politie.
4: This is every community's worst nightmare. We have 3 confirmed adults that are deceased. All of the kids are safe. Both suspects in this case are deceased.
2: De politie vond hun lichamen in een auto even verderop. Het is nog niet duidelijk waarom de 2 de moskee aanvielen. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. Neymar speelt deze zomer zijn 4e WK voetbal met Brazilië. Hij zit in de selectie van bondscoach Ancelotti. Neymar is 34 en was twijfelachtig omdat hij een groot deel van het seizoen miste door een knieblessure. Ook Igor Thiago, ex-Club Brugge, zit in de Braziliaanse WK-selectie. De bewolking neemt toe vanuit het westen en het gaat regenen, soms stevig, maximaal rond 15 graden. Morgen nog buien bij 18 graden, donderdag zon en wolken, het blijft droog bij 23 graden, vanaf vrijdag volop zon en maximaal tot 26 graden.
5: Oh, heerlijk.
6: Jawel.
5: Goedemorgen.
6: Welkom bij Willy.
7: Thomas en Sien.
8: Er is slecht nieuws voor alle voetballers, wat dan automatisch ook goed nieuws is voor ons, denk ik. Want we zijn niet vaak op een voetbalveld te vinden.
6: Nee, dat valt nogal tegen, inderdaad. Of mee.
8: Nooit eigenlijk.
6: Bekijkt. Nooit. Ja. Ik ben ook wel aan het denken, ik sta wel eens op een ander soort sportveld. En daar zou het ook echt heel slecht nieuws voor zijn. Maar goed, we hebben het er dadelijk over, voor alle duidelijkheid.
8: Welk sportveld?
6: Ik ga het uitleggen. Het is

0: GMT. Het is ruim 9 uur. En er is nieuws. Wat belangrijk nieuws betreft. Ja. Het heeft met voetbal te maken.
1: Redelijk slecht nieuws eigenlijk voor alle voetballers. Niet alleen voor profvoetballers, maar voor iedereen die ook wel...
0: Zeker voor de jonge knaapjes die op het veld staan. En zo.
1: Zeker op amateurniveau is het eigenlijk even erg. Want er zijn nu toch tekenen van hersenschade na een kopbal. Dat werd al wel vaker gezegd. Hè? Maar nu is dat ook echt grootschalig onderzocht. En effectief, hoe harder voetballers koppen en hoe harder de kopbal terechtkomt op het hoofd, hoe hoger de concentratie. En acute, van die ontstekingsstofjes is het dan zo in de hersenen. Ja. Dus dan wordt er zo wat eiwit beschadigd.
0: Ja,
1: En na een paar dagen is dat dan wel niet meer te zien in die hersenen.
0: Okay.
1: Dus is dat ook wel weg.
0: Ja, ja.
1: Maar natuurlijk, hoe vaker je dat voor hebt, hoe meer dat die hele kleine schadelijke plekjes zich opstapelen. En dat kan natuurlijk wel
0: op lange termijn...
1: kan
0: schade dan.
1: Ja, dat kan op lange termijn gewoon andere dingen veroorzaken in de hersenen.
0: Ja.
1: Dus het is toch wel echt belangrijk om daar rekening mee te houden.
0: Ja, dus rekening mee houden in de zin van niet koppen dan.
1: Denk het.
0: Of een helmpje dragen.
1: Gewoon niet meer voetballen.
0: Koppen in het voetbal blijkt dan toch schadelijk voor de...
1: Een helmpje dragen.
0: Tangel hersenpan. Nu kan ik je wel zeggen, koppen in hockey lijkt mij ook vrij schadelijk voor de hersenpan. Maar mag gerust ook over voetbal gaan.
1: Wou jij heel even laten weten dat jij soms aan een hockeyveld staat, dat je een hockeydad bent?
0: Verder heb ik geen verdiensten hoor, maar ik inderdaad...
1: Sta je ook op het veld?
0: Nee, dat mag niet, want dat hindert het spel.
1: Nee, maar je speelt zelf niet.
0: Nee, ze zijn zot.
1: Maar wacht, wordt er soms gekopt bij hockey?
0: Nee, ook niet. Ik heb echt al heel veel spijt dat ik dit gezegd heb, sowieso. Zullen we verder doen?
1: Alsof je zo wou zeggen van, ik heb een super chique horloge.
0: Ja.
1: Past totaal niet in het gesprek, maar je hebt het er toch even kunnen doorvlechten.
0: En wat is het chique nu precies?
1: Maar hockey is toch zo'n mega chique sport?
0: Is dat niet achter? Ik denk dat dat wel gedemocratiseerd is ondertussen.
1: Dat
0: te zien. Allee, het is nu ook niet dat wij bij... Het Heverlee Leuven of zo. Veel spelen, dat is gewoon niks aan de hand. Goed, zijn er nog vragen? Nee, oké.
2: Willy.
0: De hanger. Admiral Freebie. Straks gaan we nog eens een battle doen. Toch?
1: Zeker, hunger doet me ook al denken aan ons thema van onze laatste plaats straks. Hè? Eten en drinken.
0: Maar dat beloven we de zaken eruit. Plannen genoeg.

0: Hunger van Admiral Freebie. Ja, het wordt hier wel op gereageerd. Dus ook van dat idee van de hockey, dat is dan voor de chique mensen. Dat is gelukkig een beetje gedemocratiseerd voor toch wel meerdere mensen, gelukkig maar. Het ging over het feit dat het dus nu bewezen is dat het koppen in het voetbal toch best wel schadelijk is voor de tingeltangel hersenpan. Wordt hier ook opgemerkt door Dries. Ook tijdens atletiek is kogelkoppen en speervangen echt wel af te raden. Dus voilà,
1: Dries, ik neem het mee. Ja,
0: het maakt publiek debat los, dat vind ik nogal belangrijk. Maar iets geheel anders.

0: aan jou om te stemmen. Jij mag beslissen welk nummer er al eens een plekje krijgt in de ochtendshow. Iets dat je sowieso vandaag ook zal horen, ja, maar iets dat een extra draaibeurt krijgt vandaag.
1: Ja.
0: Wil jij beginnen? Of ik zal ik beginnen?
1: Ik
0: zal beginnen.
1: Jij mag beginnen.
0: Ik kies voor het onwaarschijnlijke, prachtige album Blue van Joni Mitchell. Oh, California, California. Oh, make me feel good, rock and roll band. Ja. Waar dus onder andere California op staat. Joni Mitchell, voorbeeld voor velen. Er wordt zo vaak naar gerefereerd. Wat een leven heeft ze ook gehad. Ze heeft daar prachtige nummers uit gepuurd. Ik vind daar echt een blijver. Over 100 jaar gaan we nog steeds naar Joni Mitchell luisteren. En dat is omdat ze zo steengoed is.
1: Ja. IJzersterk pleidooi. Heel mooi. Ik zou er bijna voor stemmen, waar niet dat ik iets nog zo mogelijk veel beter heb. En dat is Yankee Hotel Foxtrot. Het prachtige album van Wilco. Wilco heeft die plaat vol meesterwerken geladen, maar dit is misschien wel het meest bekende nummer uit die plaat.
0: Oh. Is Blue niet nog een groter meesterwerk?
2: Stel gewoon zo'n mooi liedje als je... Strung down your cheeks,
1: bitter melodies, turning your en om op jouw vraag te antwoorden, zien, nee. Nee.
0: 55 jaar oud al, hè, Blue?
1: Yankee Hotel Foxtrot is een prachtig album. Met trouwens de heel mooie Marina City Complex Chicago Towers op de hoes. De hoes alleen al maakt het een meesterwerk.
0: Ik kan niet meer luisteren. Ik ben aan het kijken naar de stemmen. Please, okay. Kom aan. Willy, stem op Joni Mitchell. Allee, kom aan.

0: 51.
1: Allee, we hebben nog een paar minuten.
0: Het is 50-50.
1: Nodig.
0: Het open. Is echt exact 50-50.
1: Allee, 10 seconden nog open.
0: Jij telt af. Oh. Ja. Jij telt af tot 10 en wat van 10 tot 0. En dan is het dan. Is het
1: ja. Open die app en stem op Wilco of op Joni Mitchell. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: De Billy

0: Album 500.
1: Sim. Sorry.
2: Zo-nipt.
1: Het was heel nipt.
2: Zo-nipt.
1: Ja, het was echt heel nipt. Hé, maar morgen nog een kans, hè. Dus, maar, ja,
2: 2-0
1: nipt.
2: Voor jou.
1: Het scheelde geen haartje. Het scheelde geen haartje. Maar ja, kijk, het is toch, ik zeg het niet graag, maar mijn keuze geworden. Wilco, Jesus, etc. Jesus.

0: uit Yankee Hotel Foxtrot. Het prachtige meesterwerk van Wilco. Hoorden we Jesus etc. Je hoort het straks ook. Het zal bij Annelies zijn. En het eindigt in de Willy Album 500 op 442. Joni Mitchell was mooi geweest ook. Het was heel spannend. Mag ik prijsgeven waar Joni Mitchell zal eindigen?
1: Absoluut wel, want het staat hoger dan ja. Wilco.
0: Ja.
1: Blue van Joni Mitchell.
0: Het is fout gelopen zijn.
1: Het staat om 434. En ik zeg het, de battle was zo spannend. Als we het nog 10 seconden langer hadden volgehouden,
0: ja,
1: stond het misschien weer op California. Dus daar troost ik mij mee.
2: Siska Siska is deze maand de belofte van Willy. Because now... Ontdek Siska Siska live. Vrijdag 29 mei op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
3: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Knaldi! Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
8: Ons venten zijn bendidioten.
9: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
10: De geschiedenis van uw Google Chrome.
11: Het enige wat ik wil in het leven, hè, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
8: Respect wil ik nog wel proberen.
12: Mamma mia!
13: Wat was dat?
14: De nieuwe comedyreeks
12: Strijk!
14: Nu exclusief op streams.
15: Generatie plantrekkers die beeld niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
16: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
17: Promo koken.
18: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
16: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
18: Dat is een kiwinner.
16: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
19: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Ik kan niet werken vandaag.
22: Maar, hoezo?
21: Sorry, maar het is WK.
23: Scoor nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
24: Ik ben toch rustig!
25: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
26: Thomas!

0: dank u wel voor het meedenken, Roel, en voor de redactionele input. Alright, zeker wel. Liet ons even weten. Aan Sien ook goed wetende van als iemand overzicht bewaart en iemand het weet, moet je bij Sien zijn. Eerder dan bij die zot. Zwaar. Zeker wel. Ja, ciao, kus. Jonathan Richman werd 75 afgelopen weekend. Je zou het niet zeggen, zeer mooi. Dit terzijde. Het is ruim 9:30.
1: Dit is het muzieknieuws
0: van dinsdag 19 mei met Sien.
2: Deze kerel is al 81, maar nog steeds sexy. Rod Stewart.
0: Zou hem doen?
2: Nee.
0: Even die twijfel.
2: Even eens voorstellen.
0: Wel een aardig budgetje op zijn rekening staan, maar dat is wel... Nee, toch niet. Maar sorry, we wijken
2: dus af. Hij is al meer dan 60 jaar onafgebroken aan het toeren, wat toch wel ongelooflijk is. Maar nu heeft hij toch wel gezegd dat het waarschijnlijk zijn allerlaatste tournee is. Hij is nu door het Verenigd Koninkrijk aan het toeren tot 2027 nog. En dan zegt hij, dan is het wel echt goed geweest. Ik wil iets anders gaan doen, zegt hij.
0: Ah, ja, iets anders? Ja, zo hockey of zo.
2: Maar het beste was wel dat hij 2 jaar geleden nog zei, ik heb geen enkele wens om met pensioen te gaan. Waarom zou ik? Ik hou van wat ik doe. Ik doe wat ik leuk vind.
0: Ja.
2: Ik ben fit. Ik kan nog steeds 100 meter in 18 seconden rennen.
0: Wow.
2: Ja, maar nu komt het. En ik heb mijn volle haardos nog. Dus waarom zou ik stoppen?
0: Ah ja, dat is het absolute teken van, we gaan hier afronden. Het totale verval is nedergedaald, want je hebt...
2: Nu, ja, dus... ik voel tussen de lijntjes dat hij een beetje kaal aan het worden is.
0: Ja, en dat hij ook voelt van...
2: doodsteek is voor de carrière van Rod Stewart.
0: Dat is ook een van de weinige artiesten waarvan eigenlijk alle andere artiesten het eens zijn. Eén ding, is er geen één artiest die dat graag doet. En dat is... ja, soundcheck. Zeker voor zang, de stem. Daar in de microfoon moeten staan zingen om je stem af te regelen. Iedereen haat dat.
2: Ja.
0: Behalve Rod Stewart.
2: Is dat zo? Ja. En dan zingt hij altijd Do You Think I'm Sexy.
0: Ja, zeker wel. Allee, jong.
2: Maar het zal gedaan zijn met de carrière van Rod Stewart. Hij gaat genieten van zijn, wat was het, 37 wagens? Toch heel veel wagens.
0: Ah, ja, is goed.
2: Elke dag een andere.
0: Hoe lang doet hij over 100 meter?
2: 18 seconden.
0: Dat is toch wel straf.
2: Echt snel, hè?
0: Ja. Amai.
2: Zegt hij, hè? Zegt hij.
0: Het was lopen, het was niet klaarkomen of zo, want ja, zo.
2: Het was wel degelijk joggen.
0: Joggen, ja. Oké. Wauw.
2: Er is een nieuwe Rich List bekend. Dat is een lijst van de Sunday Times, dus een Britse krant, waarin de 350 rijkste Britten staan opgelijst. Ja. En uiteraard staan de broers Gallagher daarin. 375 miljoen pond zou hun geschat vermogen zijn.
0: Samen dan? Of elk?
2: Ik denk, wacht, hè. Hen staat er wel.
0: Oké.
2: Geschat vermogen. Ja, dus ik denk wel van allebei.
0: De firma Oasis.
2: Ja, de firma Oasis, inderdaad. Noel Gallagher heeft daarop gereageerd. Hij is daar heel blij mee, zegt hij. Want hij wist niet dat hij zoveel geld had. Hij zei van, ik ga eens moeten bellen naar mijn boekhouder, want volgens mij klopt het niet. En als dit klopt, dan wauw, leuke verrassing.
0: Ja.
2: En in datzelfde interview vroegen ze hem ook naar de aankomende Oasis documentaire. Dus die komt eerst in de cinema's en dan vanaf september op Disney+.
0: Ja.
2: Hij heeft er nog geen seconde van gezien.
0: Ah ja.
2: En hij zegt, ik wil die op zich wel bekijken, zeker ook samen met mijn gezin, maar ik mag voorlopig nog niks zien. Dus...
0: van Disney+, van de makers.
2: Van de makers. Ja. Vind ik raar. Ja. Dat hoor je toch zo vaak, dat dan zo de hoofdrolspelers van documentaires dan zo...
0: Ja, maar het is misschien wel slim. Ja, het is wel heel slim dat ze dat niet doen. Want als je bij elke scheet van, sorry man, daar lag mijn haar net niet goed en hier heb ik nu net die foute trui aan. Zo. Ja. Nee, dat is goed. Ja.
2: Nee, dat is
0: waar. Wacht tot het klaar is.
2: Eigenlijk logisch.
0: Slim.
2: Oké, maar dus we weten nog niks meer, maar wel dat die docu er binnenkort aankomt.
0: Het was spannend, ik kijk er echt wel naar uit.
2: Ja, ik ook, want ik heb natuurlijk Oasis Live niet gezien. En daar heb ik eigenlijk wel spijt van.
0: Ja. Ik ook. Allee, zo van de tweede van nu, hè.
2: Ja,
0: ik vond nog altijd graag wel. Ja. Maar goed, dankjewel, Sien.
2: Heel graag gedaan.

0: Mind van Kids with Buns, omdat we met de Willy Album 500 ook een prachtige wedstrijd hebben waarmee je zomaar even jouw persoonlijk gewicht in vinyl kan winnen. Zagen we ook onze kans schoon om voor het thema van de laatste plaats eten en drinken te kiezen. In de ruime zin van het woord, maar toch, ja.
1: Mag ook in de bandnaam zitten of zo. Of in de lyrics. Maakt niet uit. Alles wat jou doet denken aan eten en drinken. Elke plaat die je daarmee linkt. Mag je doorsturen via de Willy-app.
2: Tot en met 30 juni bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Ise, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer met rukwinden tot 90 km per uur. Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
4: Daar straks al een melding gehad van HLN.
3: Amai, die zijn snel.
5: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
6: En Colruyt trakteert.
7: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
8: Voorwaarden op colruyt.be.
9: Thomas en Sien.

0: 5.95 van Violet Roll. Het thema voor de laatste plaats is eten en drinken. Dat komt natuurlijk omdat je je gewicht in vinyl kan winnen. Daarvoor moet je maar even naar Willy.radio gaan of naar onze app. Dat kan nog altijd.
1: Er waren net na 7 uur heel wat Willys die onze lengte vroegen. Ja. Misschien is het oneerlijk om voor de Willys die wat later inpikken onze lengte geheim te houden.
0: Ah, ja.
1: Ik zit er niet mee in om te zeggen hoe groot ik ben.
0: Ah, nee.
1: Niet hoeveel ik weeg natuurlijk, maar dan kunnen ze toch iets beter inschatten.
0: Ah, ja, het gewicht zou het iets te makkelijk maken.
1: Ja, tuurlijk,
0: dat gaan we niet doen.
1: Ja.
0: Maar ik meet 180 centimeter.
1: 1,69 meter.
0: Voilà.
1: Schrijf het op en doe er je ding mee.
0: Ja.
1: Wie heeft zijn ding gedaan met ons verzoek? Wel, het is Stijn, Geert en Bart onder andere die dit nummer hebben aangevraagd en waarvan Thomas en ik onmiddellijk zeiden ja, dat gaan we nog eens doen.
0: Dat is hem. Voilà.
1: Het gaat over Drinking in LA van Brand Van 3000. De laatste plaat voor we verder gaan met de Willy Album 500. Geniet ervan.
2: Hi.

0: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
4: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Code Yellow!
0: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
5: Echt? Een heel jaar?
0: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
6: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 10 uur.
8: Goedemorgen.
9: In Halle in Vlaams-Brabant zijn 6000 flessen lachgas gestolen, die de politie in beslag had genomen bij een bende. Goed voor een straatwaarde van minstens €300.000. Alleen, de politie kon die flessen niet opslaan in de rechtbank omdat ze kunnen ontploffen. Ze lieten ze daarom in de loods van de bende staan, verzegelden het gebouw en vervingen het slot. Maar enkele dagen later was alles weg. De daders en het lachgas worden opgespoord. Het parket onderzoekt de zaak. De prijs van kerosine is op 3 maanden tijd meer dan verdubbeld door het conflict in het Midden-Oosten. Wie het vliegtuig neemt, gaat dat binnenkort wellicht voelen, zegt luchtvaarteconoom Wouter de Wulf.
10: De vluchten naar Turkije en Egypte zullen misschien niet onmiddellijk veel duurder worden, maar het is wel zo dat voor de luchtvaartmaatschappijen is de kost om het vliegen tussen de 20% en 30% duurder geworden. Dus die gaan dat sowieso vroeg of laat in hun ticketprijzen doorrekenen. Dus ik verwacht toch wel een prijsstijging de komende weken en maanden.
9: Daarnaast zullen heel wat luchtvaartmaatschappijen wellicht vluchten schrappen. Volgens Amerikaans president Trump zijn er zeer positieve ontwikkelingen in de gesprekken met Iran over een mogelijk einde aan de oorlog. Trump zegt dat hij van bondgenoten in het Midden-Oosten hoort dat er bijna een akkoord is. Dat zou voorkomen dat Iran kernwapens kan maken. Gisteravond stelde Trump een nieuwe aanval op Iran die vandaag gepland stond uit, omdat hij een akkoord verwacht. De bewolking neemt toe vanuit het westen en het gaat regenen, soms stevig, maximaal rond 15 graden. Morgen nog buien bij 18 graden, vanaf donderdag droger en warmer, vanaf vrijdag volop zon.
6: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-dj's wegen. Willy. Music matters. De Willy Album 500. Annelies Orrie.
11: Je zei

Underdog and Fire van Kasabian na elkaar. Dat zijn twee nummers uit West Rider Pauper Lunatic Asylum. Hun derde plaat die dus genoemd werd naar een psychiatrisch centrum in Yorkshire dat echt bestaan heeft. Waarom? Omdat ze de soundtrack bij het leven in een gekkenhuis wilden maken. Een hele goede morgen en welkom bij dag 2 van de album 500. En dat is weer een dag met maar liefst 9 kansen om mee te dingen naar onze fantastische prijs. Namelijk jouw gewicht in vinyl. Elk uur ontploft hier een caloriebom en dan moet je meteen naar de Billy-app om je aan te melden. Je hebt dan 3 minuten de tijd en dan mag je ook jouw inschatting van het gewicht van de Willy-DJ's doorgeven. Ik heb gehoord dat Thomas en Sien vanochtend verklapt hebben hoe groot ze zijn. Dat had je kunnen helpen bij jouw idee. 449 in de Willy Album 500 is voor het tweede album van Simple Minds en dat is Sparkle in the Rain. Willy.

0: Simple Minds en U2, die zijn al heel lang een soort van familie van elkaar, Bono en Jim Kerr. Die maakte Bart Peters op Werchter zelfs ooit wijs dat ze met elkaar gingen trouwen. Zo ver kwam het niet, maar bij het maken van Sparkle in the Rain was Jim Kerr wel zo geobsedeerd door de sound van U2 dat hij gewoon hun producer inhuurde om de plaat te maken. En dat heeft gewerkt. Je hoorde Up on the Catwalk en Waterfront na elkaar. En zometeen krijg je The Flaming Lips.
1: Willy presents Bolero Great Gravel. Want gravel, dat is rock'n'roll op twee wielen.

0: Music matters.
1: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
2: Oei, wacht ze.
3: Rustig, Sian.
2: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
3: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
1: Prima, prettige avond.
2: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, ja, zeker dat.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Ik ben toch rustig!
7: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen. Zoals Tempoor en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
8: Goesting in mijn wereldreis.
9: Elke maand.
8: Lekker chillen in paradijs.
9: Elke maand.
10: Win for life.
9: Win for life.
10: Win tot 5000 euro elke maand.
9: Elke maand.
10: Je leven lang.
11: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
12: Koop lokaal. Voilà.
11: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
13: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
16: promo koken.
17: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
15: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
17: Dat is een kiwinner.
15: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
18: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
19: Oh, zoveel video!
18: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
19: Te veel video!
18: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
19: Ah.
18: Proximus. Think possible.
7: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
20: De Willy Album 500.

strijd met moeilijkste albumtitels zou dit wellicht heel hoog scoren. Yoshimi Battles the Pink Robots Part 1. Je hoorde trouwens de titeltrack uit die plaat. Dit waren de Flaming Lips en ze toeren de komende maanden nog door Europa. Alleen is België er voorlopig niet bij. Gisteren heb ik je nog regelmatig gewaarschuwd wat die caloriebommen betreft. Vandaag moet je het zelf kunnen, vind ik. Ergens tussen nu en 11 uur gaat er sowieso nog eentje af. 447 in de lijst is voor het derde album van The Human League. Dat heet Dare. En zometeen dan hoor je de zangeressen die de frontman oppikte ergens in een club in Sheffield na Love Actually.

0: sowieso een nieuwe. En zometeen, dan hoor je hier ook een bommetje. Want we doen zometeen twee nummers uit de debuutplaat van het Hof van Commerce na elkaar. Jij stemde en in Isegem op 446. Een dikke merci daarvoor.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
2: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
1: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
4: 3, 2, 1.
1: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
4: Sorteren kan je zo meteen.
5: De Willy Album 500.
6: Gretchen aan de rappers van heel België. Hoe probeer...
1: 446. Ah.

Macht altijd popringen, die stuurt jeugdnostalgie. Man, zo leuk. Zonder niet en domestiek en leverancier uit en in Isegem van het Hof van Commerce. Volgens Flip Kalier trouwens de slechtst opgenomen plaat ooit. Maar zei hij ook, als ze goed geklonken had, dan was het nooit een cultplaat geworden. Mocht je het Hof van Commerce nog live willen zien, vanaf 17 juni spelen ze zowat iedere week een andere show ergens in Vlaanderen. Dik feest, verzekerd. En intussen zijn we toe aan 445 in de lijst. En daar heb jij de vierde plaat van Toto gestemd. Die heet gewoon Four. En ja, Afrika staat er ook op. Komt eraan na Rosanna.

0: Het voelt alsof het een uur of vier 's nachts is. De dansvloer die plakt van het bier en de DJ die gooit Africa van Toto op. Dat is altijd genieten, altijd een smile op ieders gezicht. En ik heb intussen ook het spelletje Herken de albumhoes gespeeld in de Willy app. Daarmee krijg je elke dag een extra kans om mee te spelen voor jouw gewicht in vinyl. Je krijgt dan 1 minuut de tijd om er zoveel mogelijk te herkennen en ik had er 12 goed. Dat is 1 meer dan Sien. Benieuwd of jij het beter doet? Zoom het tegen het eerste album van Arcade Fire in de lijst.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
2: Ik kies Unlimited Internet.
1: En 5G.
2: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
4: Want knock, knock.
3: Who's there?
4: Justin.
3: Justin who?
4: Just in time to start investing.
3: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
4: Just in time, Adam.
3: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be. Knaldi.
5: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
6: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 11 uur.
9: Goedemorgen. Tanken wordt morgen weer duurder. De maximumprijs voor benzine 95 stijgt boven de 2 euro per liter. Dat is voor het eerst in bijna 4 jaar. Er komt bijna 4,5 cent bij. De maximumprijs voor benzine 95 komt zo op ruim 2 euro en 1 cent. Ook diesel wordt morgen duurder, plus ruim 7,5 cent per liter, tot maximaal 2,19 euro. De olieprijzen stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten. Een record aantal Vlamingen vermijdt extra belastingen via een zogenaamde doorgeefschenking. Dat gebeurde vorig jaar via ruim 1200 akten. Goed voor een belastingvrijstelling van dik 31 miljoen euro. Experte Isabel Verhulst.
10: Een doorgeefschenking is een techniek om een dubbele belasting te vermijden naar de volgende generaties toe. Dus eigenlijk, je erft iets en je kunt dat meteen gaan doorgeven aan je kinderen of kleinkinderen. En in plaats van en de eerste keer erfbelasting te betalen en de tweede keer schenkbelasting, betaal je maar 1 keer de erfbelasting.
9: Trainer Pep Guardiola wil stoppen bij Manchester City na 10 seizoenen. Dat heeft hij volgens Britse media laten weten aan de directie van de club. Die reageert voorlopig niet. Guardiola is 55 en heeft bij Man City nog een contract tot de zomer van volgend jaar. Hij pakte er onder meer 6 titels, 3 FA Cups en 1 keer de Champions League. Meer wolken vanuit het westen met regen en pittige buien bij 15 graden. Ook morgen nog buien en 18 graden. Donderdag zon en wolken. Het blijft droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag volop zon en tot 26 graden.
7: Win je gewicht in vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-DJ's wegen. Willy. Music matters. De Willy Album 500. Amelie, sorry.
0: Arcade Fire heeft iets met auto's, dat hoor je in...

Daarvoor hoorde je No Cars Go van Arcade Fire. Allebei uit het fantastische Neon Bible. Ik moet misschien nog even iets vertellen. Ik kreeg gisteren een beetje een vreemde vraag van Wim Oosterling. Die zei zo... Annelies, kom jij dan volgende week eens bij mij? Ik kreeg die zo aan van... ja, wat moet ik doen? Hij zei, ja, het is om u te wegen. Ah, oké. Okay. Ik moest ineens denken zo aan dat medisch schooltoezicht. Weet je nog, dat je zo bij de dokter op de weegschaal moest gaan staan. Dus ik vraag, is het dan met of zonder kleren? En die aarzelt zo'n beetje. Maar intussen heb ik het gecheckt. Het is met kleren en zonder schoenen. Dus Wim, je moet mij niks wijsmaken volgende week. Als jij nadenkt over ons gewicht, dat van Thomasien, Roos, Wim en mezelf. Het is dus met kleren en zonder schoenen. En nu... naar 443 in de Willy Album 500. Naar de enige plaat van Damn Crooked Vultures die ook gewoon Damn Crooked Vultures heet. Dat is die superband met John Paul Jones van Led Zeppelin, met Josh Homme van Queens of the Stone Age en Dave Grohl van Foo Fighters. Hij krijgt daar gewoon twee fantastische nummers uit. Zometeen Mind Eraser, No Chaser.

0: Verdorie, stuurt Geert. Ik was los vergeten op de Crooked Vultures te stemmen. Gelukkig deden andere Willys dat wel. Heidi, die wil ook nog weten. Annelies, hoe zit dat eigenlijk met jouw gewicht? Je hebt het vorige week al wel eens vernoemd. Maar is dat constant, jouw gewicht? Heidi, ik ben een vrouw. Natuurlijk is dat niet constant. Nooit, ever. Het is wel Music Matters hier bij Willy. En zometeen helemaal, want Wilco komt eraan.
1: Siska Siska is deze maand de belofte van Willy. Because ontdek Siska Siska live. Vrijdag 29 mei op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
2: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
4: Dat is een kiwinner.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
6: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
5: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
7: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
1: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1+1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
12: Ik ben toch rustig!
13: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
1: De Willy Album 500. Amélie, sorry. 442.

Het ongelooflijk schone Jesus, etc. van Wilco uit Yankee Hotel Foxtrot. En in deze Willy Album 500 krijg je uit elk album 2 liedjes. En bij Wilco is dat alsof je een extra kerstcadeau mag uitpakken. Te bedenken dat de platenfirma Yankee Hotel Foxtrot eerst niet wilde, weten zij veel.

Alle opwarming voor zijn 3 uur album 500. Straks tussen 1 en 4 en... Ja, ik doe er nog een schepje bovenop. Nog een beetje slackers. Met de enige plaat van de Tragically Hip in de lijst. Die heet Fully Completely. En die werd door jou op 441 gestemd. Dit is Courage for Hugh McLennan.

0: Heel veel mensen die echt fan zijn van The Tragically Hip en At The 100 Meridian. Merci daarvoor, stuurt Dirk nog. Er zijn nog altijd wheelies die proberen mee te spelen voor hun gewicht in vinyl door een berichtje te sturen in de app. Dat telt dus niet. Als je de caloriebom hoort, dan verschijnt er op de homepagina in de app een aanmeldknop die blijft 3 minuten staan en daar moet je je ding doen. Er zijn 10 platen gepasseerd vandaag en dat wil zeggen, je krijgt een overzicht.
1: De Wheelie Album 500. Overzicht.

Shimmy Battles the Pink Robots Part 1. Der van de Human League stijgt alweer 2 plekken.

Tiel staat dan weer op 445 en deze stijgt 5 plaatsen. ...444 is voor Arcade Fire en Neon Bible. En ja, Arcade Fire, die komt nog terug. Natuurlijk verdient Damn Crooked Vultures van Damn Crooked Vultures een plek in de Willy Album 500. Ze zakken wel 2 plaatsen, nu op 4.

0: 12 plaatsen winst voor Wilco en Yankee Hotel Foxtrot staat nu op 442. En de Tragically Hip die rondt dit overzicht af met Fully Completely op 441. Zometeen gaan we naar 1971, want toen kwam Marvin Gaye met net iets anders dan wat we van hem gewend waren. Hij brak een beetje met de Motown en de Soul en hij pakte het iets serieuzer aan.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè? Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Oh, ik snap er niks van.
3: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
1: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
4: Eindelijk weer gekke dinsdag bij Domino's Pizza. Dat betekent pizza's aan onweerstaanbare prijzen. Want op gekke dinsdag en gekke zaterdag haal je jouw favoriete pizza af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
5: En Colruyt trakteert.
6: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
7: Voorwaarden op colruyt.be.
8: Dit is de Willy Album 500. Nummer 440.

What's Going On van Marvin Gaye uit het gelijknamige album. En laat je niet afleiden door die zoetgevoelige stem van hem. Dit is wel degelijk een protestsong, want Marvin die schreef dit vanuit het perspectief van een Vietnam-veteraan. We doen er nog eentje uit What's Going On. Weer zo'n album dat oorspronkelijk geweigerd werd door de platenbaas. Natuurlijk omwille van die politieke boodschap. Dit is Mercy Mercy. Whoa.

This is the day van Dada uit Soul Mining. Een plaat waar eigenlijk twee versies van bestonden. De eerste die werd opgenomen in New York, maar uiteindelijk helemaal geschrapt omdat die te Amerikaans klonk. Voor nummer 2 begon Matt Johnson helemaal opnieuw in Londen. En het is die versie van Soul Mining die jij op 439 stemde. En dit staat daar ook op. Dit is Dada en Uncertain Smile.

0: ondertussen even vlug geteld. We zijn toe aan de 10e Belgische plaat in jouw album 500. En die komt van niemand minder dan Le Plus Beau, dan van Arno. Ergens halverwege de jaren 80 had hij genoeg van T-Symatic en bracht hij onder zijn eigen naam een eerste soloplaat uit. Het album heette gewoon Arno. En dit staat er ook op. Dit is Comeback.
1: De Billy Album 500. 438. I see.

0: en met 30 juni bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
2: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
4: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
3: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 12 uur.
8: Een goeiemiddag. Zangeres en tv-figuur Margriet Hermans is ongeneeslijk ziek. Ze heeft een zeldzame agressieve kanker. Dat laat ze zelf weten op sociale media. Hermans stopt meteen met optreden. Alles wat nog gepland stond, wordt geschrapt. Dokters kijken nu hoe ze zo kwalitatief mogelijk verder kan leven. Margriet Hermans is 72. Het voorbije jaar is een record aantal kinderen en jongeren het slachtoffer geworden van seksuele uitbuiting online. Child Focus noteerde er bijna 840. Dat is een verdubbeling in 3 jaar tijd. Vooral AI speelt daarin een rol, zegt Nel Brotaars van Child Focus.
9: We merken bijvoorbeeld als het gaat over sextortion dat het echt makkelijk is om je voor te doen als iemand anders. Hetzelfde geldt voor grooming. Het is echt belangrijk dat we als wetgever te zorgen dat je niet zo makkelijk kinderen kan gaan contacteren, dat je niet zo makkelijk naaktbeelden van anderen kan gaan verspreiden.
8: De slachtoffers zijn gemiddeld 13 of 14 jaar, vooral meisjes. Ben je zelf slachtoffer of heb je vragen, dan kan je Child Focus bellen via 116 3x0. Tanken wordt morgen weer duurder. De maximumprijs voor benzine 95 stijgt boven de €2 per liter. Dat is voor het eerst in bijna 4 jaar. Er komt bijna 4,5 cent bij. De maximumprijs komt zo op ruim €2,01. Ook diesel wordt morgen duurder. Plus ruim 7,5 cent per liter, tot maximaal €2,19. De olieprijzen stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten. Amper 4% van de Vlamingen heeft een noodpakket in huis, terwijl nogthans bijna 60% het nuttig vindt. Bij overstromingen, noodweer of stroompannen bijvoorbeeld. Dat blijkt uit een rondvraag van het Rode Kruis. Vincent Verbeke.
10: Wat wel naar boven komt, is dat mensen bijvoorbeeld zeggen het is niet altijd makkelijk om in de omgeving over te communiceren. Het komt al snel als paniekzaaier over. En wat we ook wel voelen is de kostprijs. Een noodpakket is niet goedkoop. Maar wat dan bijvoorbeeld ook opvalt, is dat maar 20% van de Vlamingen water in huis heeft. En dat is natuurlijk iets dat niet per se duur moet zijn. Dus het is toch ook wel die weigerachtigheid.
8: 13% van de Vlamingen die nog geen noodpakket hebben, legden wel al enkele spullen bij elkaar, zoals een EHBO-kit, flessenwater en iets dat licht geeft. Politie en parquet onderzoeken de zware ontploffing van afgelopen nacht in Sint-Jans-Molenbeek in Brussel. Er vielen geen gewonden, maar 2 huizen raakten wel zwaar beschadigd en in de buurt vlogen verschillende ramen stuk. Ook ontwijningsdienst Dovo kwam ter plaatse. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en waarom. Trainer Pep Guardiola wil stoppen bij Manchester City na 10 seizoenen. Dat heeft hij volgens Britse media laten weten aan de directie van de club. Die reageert voorlopig niet. Guardiola is 55 en heeft bij Man City nog een contract tot de zomer van volgend jaar. Hij pakte er onder meer 6 titels, 3 FA Cups en 1 keer de Champions League. Vanmiddag en vanavond meer wolken vanuit het westen met regen en pittige buien bij 15 graden. Ook morgen nog buien en 18 graden. Donderdag zon en wolken. Het blijft droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag volop zon en maxima tot 26 graden.
6: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-dj's wegen. Willy. Music matters. De Willy Album 500. Annelies Orrie.
11: Ja, je krijgt er nog eentje van Arno uit zijn plaat Arno.

Met van Arno. En net als deze Arno liet ook de volgende mevrouw haar band op een bepaald moment achter zich. Björk die ontgroeide de Sugar Cubes en ze ging solo. Het volgende nummer komt uit haar tweede album Post, oftewel jouw nummer 337. Shh. It's oh so quiet.

Want dat is wat je kunt krijgen, deze album 500. Dat is niet mis. Net zoals de positie van Out of the Blue van ELO, oftewel Electric Light Orchestra, in de album 500. Jij stemde die op 436.

0: Ik vond Mr. Blue Sky al goed, maar die Sweet Talking Woman van ILO mag er ook zijn zometeen. Een van de schoonste albums in de hele lijst. Het kwam uit in 1973. Het heet Closing Time. Het is van Tom Waits. En ik ben heel blij dat ik het zometeen voor jou mag draaien.
1: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
2: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
3: In Moskou!
4: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
3: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
1: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
2: Och, jongens.
1: Dat is wel een held, hè.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoop, man!
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
2: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
7: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
10: Laat het los, laat het gaan.
9: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
11: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
12: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
13: Ja!
14: Maar ja...
12: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
15: Oh ja! Maar ja...
12: Een rollerdisco starten met enkel 80's pop?
13: Oh ja! Maar ja...
12: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
16: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Knaldi.
19: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
20: Check de promo.
19: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
21: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
22: Leuke video!
21: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
23: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
23: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
23: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
24: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
25: Dit is de Willy Album 500. €435.

in mijn hart. En ook dat van Ronnie, Juri en Chris, dat lees ik in de Willy-app. Het is met vochtige oogstjes hier. Dat is wat goede albums doen, die raken recht in de roos. Intussen probeert Tommy mij te ontfutselen hoe groot ik nu precies ben. Ik dacht altijd 1,71 meter, tot een paar jaar geleden bleek dat het maar 1,70 meter was. Kijk, misschien ben je er iets mee. Deze dame won dit jaar onverwacht nog een Grammy. Ze had zelf eerst niet eens door wat ze op dat podium moest gaan doen. Maar goed, Joni Mitchell die is dan ook al 82. En jij zette haar album Blue op 434. Dit is All I Want.

0: We zitten met een genderverschil wat Joni Mitchell betreft. Vrouwen die sturen hoe fantastisch ze Joni vinden. Mannen hebben er iets minder mee. Geen zorgen, er komt elke twee nummers weer iemand anders. Hè? Want jullie hebben zometeen New Wave in de lijst gestemd.
1: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
2: Zeg, slimmerik die Homiris installeerde. Ja, ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
1: Met Homiris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
3: Een ticket naar paradijs. Romantisch weekend in Parijs. Leren surfen op Hawaii. Tuk-tuk rijden in Shanghai. Pizza's proeven in Milano. Taco's maken in Mexico.
4: Win for life. Win tot 5000 euro elke maand.
5: Elke maand.
4: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
6: Oh, amai, die ceviche was lekker.
7: Ja, hè.
8: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
7: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaart werkt niet.
6: Schat, blijf kalm.
7: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
6: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
7: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
9: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
10: 3, 2, 1.
9: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
10: Sorteren kan je zo meteen.
11: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
12: Proximus stelt voor. De Business Bags. Wat een verschil.
13: If you got a problem.
12: Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen?
13: I can help.
12: Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
14: De Willy Album 500. Annelies Orrie.

She-Cells Sanctuary van The Cult na elkaar, allebei uit Love. Mede in de lijst gestemd door Steve uit Gent. En Marianne heeft een New Wave Party gebouwd tijdens haar lunch. Ja, elke gelegenheid is goed. En ik mag nog één album draaien voor Iwijn Segers het overneemt. Ik ben heel blij dat het een Belgische plaat is, dat die van een vrouw is. Dit is helemaal nieuw in de Willy Album 500. Comic Trip van Sylvie Kreus. Op 432.

0: in jouw Willy Album 500. En ik heb al eens gespiekt bij Iwijn. Die begint zo meteen met de 12e uit ons eigen land. En het is met dansen.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Ize, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al.
3: Mhm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
2: Amai, die zit erop.
4: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
5: Willy.
6: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 1 uur.
7: Een goedemiddag. Zangeres en tv-figuur Margriet Hermans is ongeneeslijk ziek. Ze heeft een zeldzame, agressieve kanker. Dat laat ze zelf weten op sociale media. Maag-darm-leverarts Karen Geboes legt uit waar ze aan leidt.
8: Een neuroendocrin carcinoom met de agressieve vorm groeit heel snel. Je voelt geen vage symptomen. Je bent plots heel moe, plots veel aan het vermageren. Zo. Je bent plots gewoon heel ziek, omdat dat komt uit het niets. Je loopt niet al lang rond met klachten.
7: Herman stopt meteen met optreden. Ze is 72. Het voorbije jaar is een record aantal kinderen en jongeren het slachtoffer geworden van seksuele uitbuiting online. Child Focus noteerde er bijna 840. Dat is een verdubbeling in 3 jaar tijd. Vooral AI speelt daarin een rol, zegt Nel Broodaerts van Child Focus.
9: We merken bijvoorbeeld als het gaat over sextortion dat het echt makkelijk is om je voor te doen als iemand anders. Hetzelfde geldt voor grooming. Het is echt belangrijk dat we als wetgever te zorgen dat je niet zo makkelijk kinderen kan gaan contacteren, dat je niet zo makkelijk naaktbeelden van anderen kan gaan verspreiden.
7: De slachtoffers zijn gemiddeld 13 of 14 jaar, vooral meisjes. Ben je zelf slachtoffer of heb je vragen? Dan kan je Child Focus bellen via 116 3x0. In de regio Haagt in Vlaams-Brabant zitten duizenden gezinnen al een tijdje zonder internet. Ook mobiel bellen gaat hier en daar moeilijk. Komt door een probleem bij Telenet. Bij de uitrol van het glasvezelnetwerk viel alles uit en ook de reservelijn werkt niet. Daardoor is er ook hinder in het Imelda ziekenhuis in Bonheide. Dat moet vandaag een 20-tal operaties uitstellen. Telenet probeert het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Amper 4% van de Vlamingen heeft een noodpakket in huis, terwijl nogthans bijna 60% het nuttig vindt, bij overstromingen, noodweer of stroompannes bijvoorbeeld. Dat blijkt uit een rondvraag van het Rode Kruis. Vincent Verbeke.
10: Wat wel naar boven komt, is dat mensen bijvoorbeeld zeggen, het is niet altijd makkelijk om in de omgeving over te communiceren. Het komt dan snel als paniekzaaier over. En wat we ook wel voelen, is de kostprijs. Een noodpakket is niet goedkoop, maar wat dan bijvoorbeeld ook opvalt, is dat maar 20% van de Vlamingen water in huis heeft. En dat is natuurlijk iets dat niet per se duur moet zijn. Dus het is toch ook wel die weigerachtigheid.
7: 13% van de Vlamingen die nog geen noodpakket hebben, legden wel al enkele spullen bij elkaar, zoals een EHBO-kit, flessenwater en iets dat licht geeft. In Andalusië, in Zuid-Spanje, zijn vorige nacht 2 doden gevallen bij een schietpartij. 4 andere mensen raakten zwaar gewond, onder wie een baby van 7 maanden en een meisje van 2. De schutter is een man van rond de 25. Hij gaf zich enkele uren later zelf aan bij de politie. De slachtoffers zouden zijn ouders zijn. Wat hem bezielde is nog niet duidelijk. Een Engelsman, Michael Beale, is de nieuwe hoofdtrainer van Zulte Waregem. Hij volgt Sven van den Broek op, die begin maart ontslagen werd. Beale werkte eerder onder meer voor Queen's Park Rangers, Rangers uit Glasgow en Sunderland. Hij tekende in Waregem een contract voor 2 seizoenen. Vanmiddag en vanavond meer wolken vanuit het westen met regen en pittige buien bij 15 graden. Ook morgen nog buien en 18 graden. Donderdag zon en wolken. Het blijft droog bij 23 graden. En vanaf vrijdag volop zon en maxima tot 26 graden.
6: Win je gewicht in vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-DJ's wegen. Willy.
11: Music matters. Mij gaan ze niet wegen, hoor. No way.
6: De Willy Album 500. Iwijn Segers.

stel je dat voor zich, dat ze mij moeten wegen? Nee, nee, het zijn die andere DJ's. En zo win je je eigen gewicht in vinyl. Wow.

Wat een schijfje. 431 in de album 500 is voor Telex. En dat zijn, of waren, overtuigde Brusselaars. Te horen aan Pak Me Vast. Wat ook op het album Looking for Saint-Tropez staat, samen met Moskou Disco. Welkom bij de Willy's album 500, van mijnentwege trouwens.

0: trekt hem tegen Avengilei.
1: Dat ook nog gekund. Pak me vast.
0: Van Telex.
2: Hij staat niet af.
3: De Willy Album 500. Overzicht.
1: Op 440 stond Marvin Gaye. Heerlijke soul. What's going on? En dit zou ik indie new wave of zo noemen.

Arno met Arno. Dus niet met die Symatic. Staat er behoorlijk wat in, hoor, in de album 500. Straks komt Arno nog eens langs. Dit was 438. Ik zag onlangs een filmpje waarbij Björk een of andere paparazzi in elkaar slaat. Dat was niet zo quiet. Post van Björk staat op 437. ILO, Electric Light Orchestra, met Out of the Blue. Volgens mij een van de lievelingsnummers van Thomas de Soete. Op 436 in de album 500. Ik had het er net over met Annelies. Als de micro afstond, dit is zo'n nummer dat je niet kan onderbreken. Maar in overzicht wel natuurlijk, hè. 435 voor Tom Waits en Closing Time. Nog zo'n iconische zangeres, Joni Mitchell. Prachtig album, prachtige cover ook. En dan heb ik het over de hoes. Joni Mitchell en Blue op 434. Veel fans van The Cult zie ik in de app. En terecht, dat kan volgend jaar dan misschien een beetje hoger. Nu op 433 met het album Love. Ook niet onbelangrijk. Een beetje Frans geïnspireerd, dat wel. Maar wel van bij ons. Comic Trip van Sylvie Kreusch op 432. Je kreeg hem net twee keer. Ja, we draaien twee nummers per album. Pak me vast, staat er ook op. Maar natuurlijk ook deze Disco Moskou op Looking for Saint-Tropez. 431 voor Telex. Dat betekent dat...

0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
1: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.

0: Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
1: Want knock, knock.
0: Who's there?
2: Justin.
0: Justin who?
2: Just in time to start investing.
0: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
2: Just in time, Adam.
0: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
3: Eindelijk weer gekke dinsdag bij Domino's Pizza. Dat betekent pizza's aan onweerstaanbare prijzen. Want op gekke dinsdag en gekke zaterdag haal je jouw favoriete pizza af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
4: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
7: Maak je afspraak op carglass.be.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: promo koken.
10: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
8: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
10: Dat is een kiwinner.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Ik kan niet werken vandaag.
12: Maar, hoezo?
11: Sorry, Martins WK.
13: Scoor nu een LG 55 inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
14: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
15: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
16: Wel, meneer, 5317.
15: Ja, mijn naam is...
16: Ja, 5317, ik weet het.
15: Oké. Okay.
14: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
17: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
14: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
18: Ik ben toch rustig!
19: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
20: Dit is de Willy Alpen 500. Nummer 429.

Jumping the Tracks van de Scabs is 35 jaar oud dit jaar. Het waren de Scabs op hun top met Fons Simons op de bas en Willy Willy op gitaar. Maar die heren zijn er niet meer. Toch staan de Scabs terug op het podium. Dat wordt sowieso een rockfeestje. En al zeker als Nothing on My Radio weer klinkt. Staat ook op dat album op 429.

Nothing on my radio, zeg. Dat is dan toch buiten Willy gerekend. Want u luistert naar Willy's album 500. En er gebeurt nog meer op de radio. Want elk uur gaat er een caloriebom af. Dat is met een alarm. En als je dat hoort, dan moet je naar de app. En daar moet je invullen hoeveel de DJ's wegen. Nee, niet mijn gewicht. Dat raad je toch nooit. Nee, dat van Thomas, Sien, Annelies, Roos en Wim. En wie weet kan jij je eigen gewicht in vinyl winnen. Maar dat is dus als je die caloriebom hoort afgaan. De singer-songwriter achter Vampire Weekend, dat is Rostam. En die maakt zelf ook heerlijke schijfjes. Die hoor je bij mij op zondag in Slacker Station bijvoorbeeld. Hier is hij met zijn band Vampire Weekend met This Life en Harmony Hall uit Father of the Bride. Gemaakt in 2019 en nu in onze lijst.

0: deze maand de belofte van Willy. Because no one else come here. Ontdek Siska Siska live. Vrijdag 29 mei op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. I told you I loved you. In samenwerking met Sabam.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
2: Ik kies Unlimited Internet.
1: En 5G.
2: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
4: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
5: Immoscoopman!
4: Immoscoopman?
6: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
3: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
6: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
3: Ah, ja?
6: Je moet al een keer zien,

0: rekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
1: Immoscoop, mam!
0: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
2: Go Yellow!
3: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
4: Echt? Een heel jaar?
3: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
0: Dit is de Willy Alpen 500.

De Small Faces die kwamen voor de Faces of Faces met Rod Stewart en Ron Wood, maar schreven ook al muziekgeschiedenis met Ogden's Nut Brown Flake. De albumtitel en hoes waren ontleend aan een merk tabak waarvan zij dachten dat het wiet was. Tabak uit de 19e eeuw, Ogden's Nut Brown Flake, werd dan verpakt in een ronde hoes, dat album, zodat het op een tabaksdoos leek.

Afterglow of Your Love van The Small Faces. Als er één Bush is die je wil zien, is het toch die van Kate. Kate Bush. Maar ze treedt niet meer op, hè. Ze leeft ergens in een verlaten kasteel. Maar horen kan je ze wel natuurlijk. Hier in de Willys album 500. Cloudbusting en Running Up That Hill, natuurlijk. Ze staan op Hounds of Love. Het tweede album van Kate Bush was dat. Ze was 27. En bleef gelukkig leven, zodat ze de revival via Stranger Things kon meemaken.

zei daar juist dat Kate Bush in een verlaten kasteel woont. En Christophe die vraagt zich dan af, ja, dan, als hij er woont, dan is het kasteel toch niet meer verlaten. Ja, ik bedoelde dus dat alle anderen het kasteel hebben verlaten. Ik weet niet waarom. Het zal niet aan de muziek gelegen hebben, maar misschien wel aan haar kookkunsten. Je weet het nooit bij die artiesten. Dit is voor mij het album waarmee mijn liefde voor indie en college rock werd bezegeld. Big Red Letter Day van Buffalo Tom. Heel het album is fantastisch. Zeker als je je verplaatst naar je puberkamer toen je het ontdekte. Je krijgt de openingstrack Soda Jerk en de grootste hit I'm Allowed. Maar dat is voor na het nieuws.

0: Sonne.
1: Hey, grüß für hart, ihr Bedreiflicht platt. Wie bel je dan? Je makelaar!
2: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering.
3: En Colruyt trakteert.
4: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruyt.be.
6: Willy.
2: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 2 uur.
7: Goedemiddag. Er is nog geen oplossing voor het probleem aan de paspoortcontroles op Brussels Airport in Zaventem. De verschillende regeringen van ons land zaten daarover samen, maar dat leverde dus niets op. De luchthaven vreest voor chaos. Wie terugkeert uit een niet-Schengenland moet soms tot 5 uur wachten. De regeringen wijzen vooral naar elkaar. Vlaanderen is de grootste aandeelhouder van Brussels Airport en eist meer personeel van de federale regering. Die wil dan weer dat Vlaanderen meer investeert in de infrastructuur in Zaventem. Er komen veel reacties binnen op het nieuws over Margriet Hermans. Onder meer Camille, Isabella A. en James Cook wensen haar veel liefs en sterkte toe. Margriet Hermans heeft een zeldzame agressieve kanker en kan niet meer genezen. Dat zegt professor oncologie Amy de Haar Holleman.
8: Vaak is de ziekte al uitgezaaid, wat betekent dat het niet te genezen is en het verloopt vrij agressief. We zien vaak dat de eerste behandeling best wel goed aanslaat, maar helaas vaak heel kort. En dan komt de ziekte weer terug en dan moet er naar een volgende behandeling gezocht worden. Dus overleving is helaas niet zo heel lang.
7: Herman stopt meteen met optreden. Ze is 72. Haar dochter Céline blijft wel zingen. Margriet heeft haar dat uitdrukkelijk gevraagd. De Engelsman Michael Beale is de nieuwe hoofdtrainer van Zult Waregem. Hij volgt Sven van den Broek op, die begin maart ontslagen werd. Beale is 45 en werkte eerder onder meer voor Queen's Park Rangers, Rangers uit Glasgow en Sunderland. Hij tekende in Waregem een contract voor 2 seizoenen. Vanmiddag en vanavond meer wolken vanuit het westen met regen en pittige buien bij 15 graden. Ook morgen nog buien en 18 graden. Donderdag zon en wolken. Het blijft droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag volop zon en maxima tot 26 graden.
2: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-DJ's wegen. Willy.
6: Music matters.
2: De Willy Album 500. Iwijn Segers.

0: 425 voor Buffalo Tom en Big Red Letter Day in Willy's album 500. De ene favoriet na de andere.
1: There's a new sensation. A fabulous creation.

Do the Strand, maar ook For Your Pleasure. Nee, ommekeer natuurlijk. Maar ook Editions of You staan op For Your Pleasure. Roxy Music op je willie.

424 en dan halen ze daar plots nog een saxofoon bij voor For Your Pleasure van Roxy Music. En Brian Ferry, die zal heel blij zijn, want die heeft deze volgende artiest een heel album al eens gecoverd. De echte klasse hebben we voor 423 bewaard in de Willys album 500. Nobelprijswinnaar voor de literatuur, Bob Dylan, met Blood on the Tracks uit 1975. If You See Her, Say Hello. En het al even meesterlijke Shelter for the Storm. Krijg je nu van mij. Allee, van ons allemaal, hè, hier bij Willy.

0: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht ze.
2: Rustig, schat.
1: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
5: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
6: Leuke video!
5: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
7: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
9: Koop lokaal, voilà.
8: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
12: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
10: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
12: Dat is een kiwinner.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
16: De Willy Album 500. Iwijn Segers. Nummer 423.
17: Het was in another lifetime.

0: Het meesterwerk van Bob Dylan, Blood on the Tracks, moest misschien wel wat hoger staan dan een 423ste plaats. Misschien volgend jaar. Arno, die hoorde je gisteren met zijn album Charlatan, of Charlatan. Maar deze, die eraan komt, à la française, was een nog groter succes. Daarom dus een mooie 422ste plaats. Je krijgt de albumversie van het legendarische Les yeux de ma mère en Comme à Ostende erbovenop. Want daar gebeurt het natuurlijk allemaal in Oostende, dat weet iedereen. Ik geef ook nog even mee dat er een kans is dat de caloriebom binnenkort zal afgaan. En wat gebeurt er dan? Wel, dan rep jij je naar de app om de wedstrijdvraag in te vullen. Die vraag luidt: hoeveel kilogram wegen de Willy DJ's Thomas, Sien, Annelies, Roos en Wim samen? Ze worden gewogen met kleren, maar zonder schoenen. Elke keer als je de caloriebom hoort ontploffen, kan je meedoen. En wie weet win jij volgende week je eigen gewicht. Dus ik hoop echt dat je een dikke dame of heer bent. Dan win jij je gewicht in vinyl.
1: De BeCharge giftcard.
2: Al uw favoriete merken in één kaart.
1: Afspraak op becharge.be.

caloriebom is ontploft. Open nu de Willy-app. Raad hoeveel de Willy-DJ's wegen en win je gewicht in vinyl. Nummer 422.

Comme au stand staat op het album A la Française van Arno, Les yeux de ma mère ook natuurlijk, maar dan in de originele versie. Iedereen kent mij als slacker en liefhebber van de softere aanpak, maar ik ben ook een grote fan van AC/DC. En al zeker in de beginjaren, met Bon Scott als onbevreesde schreeuwlelijk. Hier hoor je met It's a Long Way to the Top van op High Voltage. Een album dat 50 jaar oud is.

0: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
2: Ise, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer
3: met rukwinden tot 90 km per uur.
2: Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
4: Daar straks al een melding gehad van HLN.
2: Amai, die zijn snel.
5: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
0: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar één van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Oh, amai, die ceviche was lekker.
7: Ja, hè.
8: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
7: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
6: Schat, blijf kalm.
7: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
6: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
7: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
9: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
10: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: Wauw, Nadine van Parijs die heeft Bon Scott 2 keer live gezien. Daar wil ik eigenlijk meer van weten, Nadine. Maar we moeten ook natuurlijk verder met de lijst.
1: De Willy Album 500. Overzicht.
2: When I was young, younger than before.
0: 430 was voor Nick Drake, die dus geen 27 is geworden. Ook bij die club was hij niet welkom. Nochtans, mooie liedjes. Pink Moon, zo heet het album. Gies Winnen en Kornuiten, waarvan er al 2 zijn overleden, Fons Simons en Willy Willy. Die speelden mee bij de Scabs en Jumping the Tracks. Het hoogtepunt van de Scabs. Op 429. En de Father of the Bride van Vampire Weekend staat op 428.

Rod Stewart en Ron Wood waren er nog niet eens bij. Maar wat een hoogtepunt, The Small Faces. Op 427 met Ogden's Nut Gun Flake. Dat is een merk van tabak, voor wie dat nog niet wist. Ik wist dat bijvoorbeeld nog niet. Maar ik heb het op Wikipedia gevonden. Prachtige Bush, die van Kate. In haar kasteeltje. Genieten nog altijd, denk ik, van de rechten die Hounds of Love heeft opgeleverd. Want daar staat Running Up That Hill bijvoorbeeld op. Hè. Op 426. But it seems I got there too late. Wat heb ik dit meegezongen rond mijn 14, 15, 16? Het was absoluut mijn favoriete band. Mid jaren 90. Buffalo Tom met Big Red Letter Day op 425. Deze staat op For Your Pleasure van Roxy Music en is onze 424 in Willy's album 500. Hunted like a crocodile ravaged in the corn. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Deze is toch echt onbreekbaar tijdloos. Bob Dylan met Blood on the Tracks. Zou dat zijn meesterwerk zijn? Het staat op 423 bij ons. Arno met A la Française op 422. AC/DC en High Voltage op 421. Dan gaan we nog eens naar wat Belgen. Of toch al zeker één. Dat is deze. 420 voor Luc van Akker en Anna Domino. Maar vooral Luc van Akker. Anna Domino zingt wel mee op deze Zana.

Deze brengt de joker naar haar puberjaren toen ze 15 was. Ze kreeg een cassettebandje van een cafébaas waar dit de afsluiter van was. Hard and Soul van Luc Van Acker staat op The Ship, waar Zanna ook op staat. Maar die Hard and Soul ook is fijn om te horen. Gisteren passeerde er ook al een Killing Joke bij Wim. Of gewoon Wim. Maar dit naamloze album van Killing Joke uit 1980 staat dus wat hoger. Met daarop Requiem. En na het nieuws... Change.

0: Maximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is...
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 3 uur.
5: Goedemiddag. De UGent dient een klacht in nadat verschillende campussen werden beklad met rode verf. Pro-Palestijnse betogers zitten daarachter. In sommige gebouwen werden ook toiletten vernield. De betogers vragen de universiteit onder meer om alle samenwerkingen met Israël stop te zetten. Je hoort Tine de Zeuren van de UGent.
6: Wij veroordelen dit eigenlijk echt met klem, want dit gaat echt over heel grootschalige vandalismeacties eigenlijk. En als universiteit respecteren wij geweldloos protest. En er is zeker ruimte voor vrije meningsuiting. Maar die vrijheid mag niet ten koste gaan van andermans eigendom. En vandalisme, dat overschrijdt voor ons eigenlijk een duidelijke grens.
5: Voorlopig staat er nog geen nieuw overleg gepland met de actievoerders. Voormalig premier Guy Verhofstadt krijgt geen straf nadat hij door het rood reed. Dat heeft de politierechtbank in Brugge beslist. Verhofstadt werd eind april vorig jaar betrapt aan een kruispunt. Het licht stond al zo'n halve minuut op rood. Maar volgens zijn advocaat was Verhofstadt gewoon verstrooid en veroorzaakte hij geen gevaarlijke situatie omdat hij traag reed. Er is nog geen oplossing voor het probleem aan de paspoortcontroles op Brussels Airport in Zaventem. De verschillende regeringen van ons land zaten daarover samen, maar dat leverde dus niets op. De luchthaven vreest voor chaos. Wie terugkeert uit een niet-Schengenland moet soms tot 5 uur wachten. De regeringen wijzen vooral naar elkaar. Vlaanderen is de grootste aandeelhouder van Brussels Airport en eist meer personeel van de federale regering. Die wil dan weer dat Vlaanderen meer investeert in de infrastructuur in Zaventem. Bewolkt met soms pittige buien bij 15 graden. Ook morgen nog buien en 18 graden. Donderdag zon en wolken. Het blijft droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag volop zon en maxima tot 26 graden.
3: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-DJ's wegen. Willy. Music matters. De Willy Album 500. Iwijn Segers.

219 voor Killing Joke van Killing Joke, verscheen in 1980. Daarjuist hadden we de magistrale singer-songwriter Bob Dylan, natuurlijk. Met Blood on the Tracks, ik zei dat, is zijn meesterwerk. Maar een beetje hoger krijgen we de meer rockende Dylan met Highway 61 Revisited uit 1965. Het onverslijdbare Like a Rolling Stone en de titeltrack krijg je van mij.

Highway 61 Revisited. Het gelijknamige nummer, of hetzelfde naam van het nummer als het album uit 1965 van Bob Dylan. Vitalogy, dat is, als ik mij niet vergis, het derde album van Pearl Jam. En dat zaakt helaas 10 plaatsen. Vandaar deze onheilspellende intro. 10 plaatsen tegenover

0: is deze maand de belofte van Willy. Because no. Ontdek Siska Siska live. Vrijdag 29 mei op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
0: Maak nu een afspraak op carglass.be.
3: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
4: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
5: Imoscoop!
6: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
5: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
3: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
4: Och, jongens.
3: Dat is wel een meld, hè.
7: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Imoscoop, mam!
9: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu!

0: en Luco Vitaal, 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
3: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
4: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
3: Dat is een kiwinner.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Je eerste stappen zetten online... Dat is als een rollercoaster.
8: Oh,
7: vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
8: Te veel video's.
7: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
8: Ah.
7: Proximus. Think possible.
9: Ik ben toch rustig!
10: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
11: De Willy Alpen 500. Iwijn Segers.

toch lichtjes erotisch als Eddie Vedder opeens begint te kreunen op Better Man. Staat op Vitology van Pearl Jam natuurlijk. Een Vlaamse nieuwkomer nu, en wat voor een, want het betreft een plaat van vorig jaar. Hallo heet die plaat. Het is nogthans geen kennismaking, want we kennen Sans, want daar gaat het overal al heel lang bij Willy. Op Hallo, zo heet die plaat dus, niet Hello, maar Hallo, staan Do My Thing en Somehow. En ik draai ze uiteraard alle twee. Let u ook even of die caloriebom niet afgaat, want dan kan u dus uw eigen gewicht in vinyl winnen. Maar wel raden in de app dan, hè.

Het Sons-album, Hallo, staat op 416, maar dat is heel speciaal, want dat is pas vorig jaar uitgebracht in 2025. Proficiat dus aan Sons. Sowieso staat er wat New Wave in de Billy Album 500. Bij monden van Sisters of Mercy bij voorkeur. Discorrosion staat op 48 in de New Wave 100. Het gehele album Floodland staat hier op 415. En met hier bedoel ik Billy's Album 500.

Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Relax. Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting. Relax. Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.

0: Taco smaken in Mexico.
1: Green for life.
2: Green for life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
5: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
4: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
6: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: 3, 2, 1.
9: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
10: Sorteren kan je zo meteen.
11: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
12: Ik kan niet werken vandaag.
13: Maar, hoezo?
12: Sorry, maar het is WK.
14: Scoor nu een TCL 65-inch QD Mini-LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
15: Ik ben toch rustig!
16: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze B-Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
17: En Colruyt trakteert.
18: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
19: Voorwaarden op colruyt.be.
20: De Willy Album 500. Iwijn Segers. Nummer 414.

Ja, helemaal. Dat is toch mooi, hè? Dat we dat ook doen bij Willy. Honesty, of eerlijkheid, is wel niet zo populair tegenwoordig. Want Billy Joel, die er net over zong, zakt 15 plaatsen met het album 52nd Street. Waar ook deze op staat. My Life. Dat is plaats 413 in de Willy's album 500. Want daar luistert u naar...

verschoot me toch een beetje een hoedje, want ik wist eigenlijk niet dat dat van Billy Joel was. Die It's My Life. Het staat op 52nd Street en dus op 413 in de Willys album 500. Genoeg gepraat, tijd voor Talk Talk van op het geniale It's My Life. Niet te verwarren met Dr. Alban. Ook geniaal op zijn manier, maar staat niet in deze lijst. Willys album 500. Such a Shame staat op het album van Talk Talk. En Wim neemt het dan over met die andere weergaloze track It's My Life uit het gelijknamige album. Tot morgen wat mij betreft. Oep, heeft Tom was een ongeluk? Nee. Such a shame.

0: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
2: Willy.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 4 uur.
4: Goedemiddag. De UGent dient een klacht in nadat verschillende campussen werden beklad met rode verf. Pro-Palestijnse betogers zitten daarachter. In sommige gebouwen werden ook toiletten vernield. De betogers vragen de universiteit onder meer om alle samenwerkingen met Israël stop te zetten. Je hoort Tine de Zeuren van de UGent.
5: Wij veroordelen dit eigenlijk echt met klem, want dit gaat echt over heel grootschalige vandalismeacties eigenlijk. En als universiteit respecteren wij geweldloos protest. En er is zeker ruimte voor vrije meningsuiting. Maar die vrijheid mag niet ten koste gaan van andermans eigendom. En vandalisme, dat overschrijdt voor ons eigenlijk een duidelijke grens.
4: Voorlopig staat er nog geen nieuw overleg gepland met de actievoerders. In het onderzoek naar de dood van een man van 47 in Tiene zijn 3 verdachten opgepakt. Dat laat het parket weten. Het gaat om de ex van het slachtoffer, een vrouw van 42, zijn zoon van 20 en een vriend van de zoon van 19. Het slachtoffer overleed afgelopen donderdag in zijn eigen woning. Al snel bleek dat hij gewelddadig om het leven werd gebracht. Alle verdachten ontkennen wel elke betrokkenheid. En de ebola-epidemie die op dit moment woedt in Congo kan nog lang aanslepen. Daar waarschuwt de WHO voor. De vorige epidemie duurde 2 jaar en voor deze variant is er geen vaccin. De WHO onderzoekt wel welke kandidaatvaccins of behandelingen beschikbaar zijn en ingezet kunnen worden. In Congo kwamen nu al zo'n 130 mensen om door ebola. Bewolkt met soms pittige buien bij 15 graden. Ook morgen nog buien en 18 graden. Donderdag zon en wolken. Het blijft wel droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag volop zon en maxima tot 26 graden.
3: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-DJ's wegen. Willy.
2: Music matters.
3: De Willy Album 500. Wim Oosterlink.
6: Ja, je hebt er nog eentje te goed van Talk Talk. En ik had aan de titeltrack gedacht. Goedemiddag.
2: Music matters.
3: Willy. 413.

0: Het tweede album van Tok Tok uit 1984, It's My Life.
1: De Willy Album 500.
0: We zijn gisteren begonnen aan deze lijst, aan deze marathon. 2 weken lang de Willy Album 500. Met de allerbeste albums ooit gemaakt door jullie bij elkaar gestemd. Hier op Willy 2 weken lang. En dit uur komen er albums voorbij van Tom Waits, van The Ramones. En nu het album waardoor wij hebben staan springen op Rock Werchter. Jongen, allemaal op 412, Sunday 8 p.m. van Faithless.
2: This is my church. This is where I heal my hurts.
3: Watch.

Maxi Jazz. Hij is al 4 jaar niet meer bij ons. Fateless op 412 met zijn album Sunday 8 PM. Je hoort in elkaar God is a DJ en Postcards in de Willy album 500. Hier is nummer 411. Nooit meer drinken. Uit 1977. Het album van Raymond van 't Groen.

Raske is gebleven, ze hield me overeind. We hebben wel gevreden, en dat doen we nog altijd. Joske is een vrouwtje, van zeer veel karaat. 1, 2, 3 voor Joske.

Saskia is gebleven. Ze hield me overeind. We hebben veel gevreden. En dat doen we nog altijd. Saskia is een vrouwtje.

0: 1, 2, 3 voor Joske uit Nooit Meer Drinken van Remo van het Groenewoud. Nummer 411. Voor we naar 410 gaan, even kijken wat we achter de rug hebben.
1: De Willy Album 500. Overzicht.
0: Het album The Ship op 420 van Luc van Akker. Dit is muziek uit Killing Joke, het album van Killing Joke uit 1980. Op 419 in de Willy album 500. Legendarische album Highway 61 Revisited van Bob Dylan staat op 418 in de lijst.

op My Life. En dit... It's My Life. Mannen. Uit het album It's My Life van Tok Tok 413. De nachten op Rockwerchter komen naar boven, zie ik in de William. Fateless 4.

0: Meisje. Het album heet Nooit meer drinken en Meisjes staat erop. De grote doorbraak van Raymond van het Groene Woud in 77. Nummer 411 was dat. We gaan naar 410. Daar staat Tom Waits met zijn album uit 1983. Dat Swordfish Trombones heet zometeen.
1: Willy presents Bolero Great Gravel. Want gravel, dat is rock and roll op twee wielen.
2: It's gonna end up.
1: Stofhappen afzien.
2: On a dirty boulevard.
1: En pure goesting. Zaterdag 13 juni in La Roche en Ardennes. Schrijf je in op willy.radio. En wij lappen er een gratis Willy wielertruitje bij. Bolero Great Gravel. In samenwerking met Floreal Holidays en Willy.
3: Music matters.
4: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
5: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Nu bij Coolblue. Korting op groot elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
1: Dit is de Willy Album 500. 410.

0: 5:30. Met Tom Waits en zijn album Swordfish Trombones uit 83. Je hoort elkaar in The Neighborhood en Underground.
1: De Willy Album 500.
0: Ja, je hebt gehoord misschien, Thomas en Sien hebben vanmorgen onthuld hoe groot ze, ik ga het niet herhalen, hoe groot ze zijn, hun lengte, relevant. Het is gebeurd na lang aandringen van veel luisteraars. Want, relevant, want tijdens deze Willy Album 500 kan jij dus je gewicht in vinyl winnen. Hè? Daarvoor moet je raden hoeveel wij, de Willy DJ's Thomas, Sien, Annelies, Roos en ik, samenwegen. Je krijgt elk uur 3 minuten de tijd om je antwoord in te vullen in de Willy-app. En je mag elke keer meedoen. Dus je mag zoveel meedoen als je wil. Je moet gewoon zorgen dat je klaar zit met de Willy-app. Als de caloriebom afgaat, als die ontploft op de radio. En die caloriebom, die komt er nu aan. Ga dus zometeen naar de Willy-app en probeer in te schatten hoeveel wij samen wegen. Royal Blood, meteen daarna. Veel succes, hier gaan we.
1: Caloriebom is ontploft. Open nu de Willy-app. Raad hoeveel de Willy-DJ's wegen en win je gewicht in vinyl. Dit is de Willy Album 500. 409. Nothing here to say, just a kill out me. Trying to cut some tea.

0: persoonlijk vind ik 1200 kilo zware gok dingsken.
1: Greet.
0: Voor vijf mensen? Allee, ik weet niet. Het kan mij liggen, maar ik ga precies veel.
1: Goed.
0: Zwart, weet je... Je gokt wat je wil gokken. Royal Blood met Royal Blood op 409. Je hoort nu twee keer Chris Cornell van Soundgarden na elkaar. Maar niet met Soundgarden, met Temple of the Dog en het gelijknamige album uit 1991. Twee keer na elkaar. De eerste heet Call Me a Dog.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: De Willy Album 500. Wim Oosterlink. 409.

0: Heb je Hunger Strike? Dat was Temple of the Dog. In de Willy album 500 staat Temple of the Dog op 408. Eentje hoger. Een plaat waar blijkbaar een paar mensen op zitten te wachten. De plaat heet End of the Century. Staat op 407 en is van de Ramones.
1: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

De Ramones met zijn Rock and Roll High School frontman Joey Ramone zou vandaag 75 geworden zijn, maar hij stierf 25 jaar geleden al. Dit was het album End of the Century van de Ramones uit 1980. Je hoorde Do You Remember Rock and Roll Radio en Rock and Roll High School. Na nieuws van 5 ga je The Mission horen. En The Mission, die hoor ik niet vaak. Toch? En een album van Sepultura. Eerst het tweede album van de Britten van Razorlight. 1 uit 2006. Dus straks 20 kaarsjes op de taart. Razorlight met Razorlight. Dit is America. What a

0: Yellow.
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
2: Wat? 3?
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
3: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 5 uur.
5: Goedemiddag. Er zijn te weinig speekseltesten om drugs op te sporen. De firma die een deel van die test produceert is ermee gestopt en de overheidsdienst Justitie heeft nog geen andere firma aangeduid. Daardoor kan de politie in sommige zones al niet meer controleren. Onder meer de commissaris van Geel Laagdal Meerhout, Erik Senes, kan ze niet meer bestellen.
6: Er wordt een speekselstaal genomen en dan wordt met de collector bepaald wat het resultaat daarvan is. We missen ze allemaal, dus we moeten alles bijbestellen. Het is extra problematisch omdat de zomerfestivals eraan komen en we dus eigenlijk een verhoogde behoefte hebben aan die testen. Dan zullen wij moeten terugplooien op de oude werkwijze. Bijvoorbeeld het vorderen van een arts en dan een bloedproef. Maar dat is heel complex, heel omslachtig.
5: Onlangs werd wel al een noodbestelling van 1775 testen geleverd. Maar dat is dus niet genoeg. De reacties op het nieuws rond Margriet Hermans blijven maar binnenkomen. Onder hen ook veel BV's. Margriet Hermans heeft een zeldzame, agressieve kanker en zou niet meer kunnen genezen. Ook Luc Appermond wenst daar veel sterkte toe.
7: Ik ben eigenlijk van één kant heel blij dat al die steunbetuigingen die massaal toekomen, dat Margriet dat nog kan horen, zien en meemaken. En wie weet, hè, er is hoop. Ik hoop dat die therapie aanslaat met haar en dat ze daar heel veel steun en kracht uitput. Dat is mijn wens.
5: Hermans stopt ook meteen met optreden. Ze is 72 jaar. Haar dochter Céline blijft wel zingen op uitdrukkelijke vraag van Margriet Hermans. In Turnhout, in de provincie Antwerpen, heeft een jongen van 14 huisarrest gekregen voor mogelijk homofoob geweld. Dat heeft de jeugdrechter beslist. Het slachtoffer, ook een jongen van 14, kreeg rake klappen en moest op zijn knieën zijn excuses aanbieden bij de dader. Dat werd ook allemaal gefilmd. Of het effectief om homofoob geweld gaat, wordt verder onderzocht. En het alternatief voor de centenindex van vakbonden en werkgevers zou elk jaar zo'n 130 miljoen extra opleveren. Dat heeft de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven oprekend. Het alternatief werd eerder al voorgesteld, maar nu wordt het dus ook onderbouwd met cijfers. Toch zal het niet veel veranderen, zegt politiek journalist Karel Latree.
8: Ook al zijn er nu nieuwe berekeningen, premier De Wever zal niet toegeven en zal met zijn regering de centenindex stemmen later deze week. Hij moet garant staan voor akkoorden binnen zijn regering en over de centenindex was er een akkoord. Dus tenzij alle partijen vinden dat er iets nieuws moet komen, dan kan hij er opnieuw over spreken, maar dat zal niet gebeuren voor donderdag.
5: Dan wordt er normaal gezien over de centenindex gestemd in de Kamer. Bewolkt met soms pittige buien bij 15 graden. Ook morgen nog buien en 18 graden. Donderdag zon en wolken. Het blijft wel droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag volop zon en maxima tot 26 graden.
3: Win je gewicht in Vinyl? Hoor je de caloriebom ontploffen? Open dan de Willy-app en raad hoeveel de Willy-DJ's wegen. Willy. Music matters. De Willy Album 500. Wim Oosterlink.
9: Verder in de lijst met 405. Bon Iver. Goedemiddag. Music matters.
3: Music matters. Willy. 405.

0: naar elkaar. Halloween en Perth, dat was Bon Iver.
1: De Willy Album 500.
0: Nummer 405. Het tweede album van Bon Iver in de lijst. Bon Iver heet het gewoon. Uit 2011. We zijn gisteren begonnen met onze muzikale marathon. 2 weken lang op Willy. De beste albums ooit gemaakt in de Willy Album 500. We gaan door tot normaal gezien volgende week vrijdag, waar we bij de nummer 1 zouden moeten uitkomen. Okay. Je hoort uit elk album 2 nummers na elkaar en straks gaat de caloriebom ontploffen. Meer uitleg volgt. Kijk, dit uur hoor je, om even 2 uitersten te noemen, dit uur hoor je Fleetwood Mac en Sepultura.
2: Uh-huh.
0: En een nummer dat Fuck the Police heet voor de liefhebbers. Maar eerst dit.
3: I still believe in God, but God no longer believes in me.
0: The Mission, hun debuutalbum uit 1986. God's Own Medicine. Opnieuw 2 nummers na elkaar. Zometeen Severina en nu Wasteland. Dit is The Mission.

0: ik mag dit niet zeggen, maar hier in de studio zijn we filmpjes aan het opnemen om volgende week online te zetten rond de Willy Album 500. En Stijn Meuris heeft een paar LP's meegebracht van bij hem thuis en hij je krijgt hem niet stil, echt. Het is fantastisch, maar echt, het is totaal niet erg. Echt, het is zo schoon om je te zien. En zo, ja, dit en de website. Ziet, we hebben nu de kreuners, voilà. En Joy Devine, dat is fantastisch. En dit, oh, en dit is geweldig. En oh, hier zie je dit. Heerlijk. Heerlijk, heerlijk. Dankjewel.
1: De Willy Alpen 500.
0: Je hoorde 404 God's Own Medicine. Dat was de Mission Elkaar, Wasteland en Severina. Je hebt gehoord misschien, Thomas en Sien hebben hun gewicht hun lengte onthuld vanmorgen als aanduiding voor hun gewicht. Je hebt daar niks aan, ik weet het, dat is ook de bedoeling. Tijdens deze Willy Album 500 kan jij je gewicht in vinyl winnen. Je moet raden hoeveel de Willy DJ's Thomas, Sien, Annelies, Roos en ik samenwegen. En elk uur krijg je 3 minuten de tijd om je antwoord in te vullen in onze Willy-app. Telkens als je de caloriebom hoort ontploffen op de radio. En die komt er straks aan. Oké, ik even nog zeggen dat wij win je gewicht in vinyl weggeven dankzij B-Charge. Wat is dat B-Charge? Wel, met B-Charge codes krijg je toegang tot cadeaubonnen van je favoriete merken op de website bcharge.be. Je moet even checken. Dus bcharge.be. Goed. Het is tijd. Oh ja. Ik zeg van, even kijken. Voor een Belg.
1: Siska Siska is deze maand de belofte van Willy. Because now. Siska Siska live, vrijdag.

0: in samenwerking met Sabam.
1: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Maar eerst een 4 uurtje, hè?
2: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
4: Dat is een kiwinner.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
6: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers en je steunt...
5: Sorry, kan dat wat korter?
6: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
5: Nee, korter.
6: Koop lokaal. Voilà.
7: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
8: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello.
9: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
10: Check de promo.
9: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
11: Ik kan niet werken vandaag.
12: Maar, hoezo?
11: Sorry, maar het is WK.
13: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
14: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Ik ben toch rustig!
17: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
18: Dit is de Willy Alpen 500. 403.

0: Lonesome Zorro. Uit Ratata van Arno. Hier in de Willy album 500 en daarvoor Whoop That Thing, nummer 403 in de lijst. Kei goed toch, stuurt Annika Leuven. Ik mis hem, onze Arno. En Tom uit Kortemak stuurt: win je gewicht in vinyl. Het zijn toch platen en niet letterlijk vinyl, hè? Hoe bedoel je, Tom? We geven vloerbekleding weg, hè? Dat weet je toch, hè? Vloerbekleding. Is die waar? Het is vinyl. Het zijn platen, ja. Het zijn vinylplaten. Goed, ja. Waar blijft Margriet Hermans in de album? Ja, voorlopig nog geen Margriet Hermans te bespeuren in de Willy album 500. Het zou desalniettemin een mooi eerbetoon zijn. Is het niet. Goed, na Arno komt Sepultura. Maar nu nog niet, want hoor eens hier.
1: De caloriebom is ontploft. Open nu de Willy-app. Raad hoeveel de Willy-DJ's wegen en win je gewicht in vinyl. 402.

0: gaat van Ratata van Arno naar Ratamahatta van Sepultura. Uit het album Roots op 402 in de Willy album 500. Dat was genieten die ik in de Willy heb. Zeg, de bom, de caloriebom zit er ook op voor vandaag. Ik ga het niet meer ontploffen vandaag. Morgen opnieuw vanaf 10 uur. Zorg dat je klaar zit. Goed. Zeg, van Sepultura naar iets totaal anders, maar echt gewoon, dat is het schone, vind ik, aan zo'n lijst als deze. Dat we alle richtingen uitgaan. Jullie hebben gestemd. We gaan van metal naar hip-hop. Naar de Amerikaanse hip-hop groep NWA. Met de legendarische Dr. Dre erin. Een album dat ze uitbrachten in 1989. Hun debuut. Straight Outta Compton. Hier komt NWA.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
4: Leuke video!
3: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
5: Eindelijk weer gekke dinsdag bij Domino's Pizza. Dat betekent pizza's aan onweerstaanbare prijzen. Want op gekke dinsdag en gekke zaterdag haal je jouw favoriete pizza af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
6: You are now about to witness the strength of street knowledge.
7: De Willy Album 500.

0: police.
1: Fuck the Police van Niggers with Attitude N.W.A. Uit zijn album Straight Outta Compton. Niet alleen Dr. Dre, ook Eazy-E en Ice Cube zitten erin natuurlijk in die legendarische hiphopband. We gaan niet naar nummer 400. Dat is voor morgen. Dit is een laatste overzicht van vandaag.
2: De Willy Album 500. Overzicht.

Ramones. Album heet End of the Century. 407. Razorlight. Het gelijknamige album Razorlight op 406. Dit is nummer Holocene uit het album Bon Iver van Bon Iver, 405 in de lijst.

God's Own Medicine, zo heet het album van The Mission, 404. Ratata van Arno op 403. En Ratamahata van Sepultura, een nummer net zoals dit, Roots, Bloody Roots, op het album Roots op 402.

0: WA. Morgen om 10:00 het vervolg van deze Willy Album 500 met de nummer 400. Dat is een groep meer... ga ik niet vertellen. Je hebt er echt totaal een waardeloze tip. 400 is een groep. Enfin, je hoort hem bij Annelies. Morgen om 10:00.
1: Ise, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al.
2: Mhm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
3: Amai, die zit op. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
4: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
5: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
6: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
7: Want knock, knock.
6: Who's there?
7: Justin.
6: Justin who?
7: Justin, time to start investing.
6: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
7: Just in time, Adam.
6: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
8: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
9: Ons vente, zijn bendidioten.
10: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
11: De geschiedenis van uw Google Chrome.
12: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
9: Respect wil ik nog wel proberen.
13: Mamma mia!
14: Wat was dat?
15: De nieuwe comedy-reeks
16: Strike!
15: Nu exclusief op streams.
17: Willy.
18: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
19: Het nieuws van 6 uur.
20: Goedenavond. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil dat ziekenfondsen snoeien in de voordelen die ze nog geven aan hun leden. Dat staat in zijn grote hervormingsplan. Enkel wanneer iets echt geneeskundig is bewezen, mag het ziekenfonds het terugbetalen. Je hoort de minister.
21: We staan voor zo'n grote uitdaging in de gezondheidszorg dat we heel goed moeten nadenken over onze prioriteiten. Als je in de algemene gezondheidszorg van ons land zegt... Wij betalen bijvoorbeeld homeopathie niet terug, omdat er is geen enkel bewijs dat dat eigenlijk echt geneest. Als je dat beslist, dan moet je ook als ziekenfonds je geld daar niet in steken.
20: Onder meer homeopathie en acupunctuur zouden dus niet meer worden terugbetaald. Er zijn te weinig speekseltesten om drugs op te sporen. Verschillende politiezones trekken daarom aan de alarmbel. Onder meer de commissaris van Geel Laakdal Meerhout, Erik Senes, kan ze niet meer bestellen.
22: Er wordt een speekselstaal genomen en dan wordt met de collector bepaald wat het resultaat ervan is. We missen ze allemaal, dus we moeten alles bijbestellen. Het is extra problematisch omdat de zomerfestivals eraan komen en we dus eigenlijk een verhoogde behoefte hebben aan die testen. Dan zullen wij moeten terugplooien op de oude werkwijzen, bijvoorbeeld het vorderen van een arts en dan een bloedproef. Maar dat is heel complex, heel omslachtig.
20: Onlangs werd wel al een noodbestelling van 1775 testen geleverd. Maar dat is dus niet genoeg voor alle politiezones. Heel wat BV's wensen Margriet Hermans veel steun toe. Ze liet vandaag weten dat ze een zeldzame, agressieve kanker heeft en niet meer kan genezen. Ook Luc Appermond wenst haar veel sterkte toe.
23: Ik ben eigenlijk van één kant heel blij dat al die steunbetuigingen die massaal toekomen, dat Margriet dat nog kan horen, zien en meemaken. En wie weet, hè, er is hoop. Ik hoop dat die therapie aanslaat met haar en dat ze daar heel veel steun en kracht uitput. Dat is mijn wens.
20: Herman stopt ook meteen met optreden. Ze is 72 jaar. Haar dochter Céline blijft wel zingen op uitdrukkelijke vraag van Margriet. En de Italiaan Filippo Ganna heeft overtuigend de tijdrit in de Ronde van Italië gewonnen. Hij had bijna 2 minuten voorsprong op de nummer 2, Tijmen Arendsman. In het klassement blijft de Portugees Afonso Eulalio aan de leiding. En in het tennis geeft de Spanjaard Carlos Alcaraz forfait voor het grasseizoen. Hij zal dus niet meedoen aan Wimbledon. Dat heeft hij zelf laten weten via sociale media. Alcaraz heeft nog te veel last van een polsblessure. Daardoor moest hij ook al passen voor Roland Garros. Vanavond en vannacht trekken er intense buien over ons land, minimaal rond 12 graden. Morgen af en toe buien, namiddag droger en tot 19 graden. Donderdag bewolkt, maar droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag veel zon en dan kan het ook tot 26 graden worden.
24: Showtime. Hey, this is not a test. This is rock and roll.
18: Oosterlink.
0: Morgen het vervolg van de Willy Album 500. Nog een uurtje tot Stijn Meuris er is. Goedenavond.

Michael Stipe samen met Andrew Watt. I played the fool. Dit is de avondspits waar jullie over een klein uurtje begint. Stijn Meuris aan de en zijn programma Meuris hier op jullie. De Willy album 500 zit erop voor vandaag. Ik ben gegaan tot nummer 401. En morgen om 10 uur gaat Annelies door met de nummer 400 van de lijst. Ik ga nog niet verklappen wat het is. Dat hoor je morgen wel. Na de ochtend van Thomas en Sien. 6:10. Met zometeen het Belgische Warhouse. Mad World. Na Virtual Insanity. Jamiroquai.

0: Stefan is in de war.
1: Nee, Stefan, dus de albumvervolg is gedaan nu voor vandaag. Goed, morgen een vervolg van verwarde berichten via de Willy app. Je hoort de Warhouse met Mad World. 18 over 6, onze Willy belofte van de maand mei is de groep Siska. Siska, omdat ze onze belofte zijn deze maand, hebben ze hier in de Willy studio een cover opgenomen. Een speciale cover van Kate Bush. Je hoort hem na Lenny Kravitz.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
3: En voor mijn pensioen?
4: Tweede of derde pijler, juffrouw?
3: Wat lief?
4: En hebt u een VAP

0: World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen, bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras, door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt. Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting.
4: Het is Toyota.
3: Info en voorwaarden op toyota.be.
5: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat, die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
8: Music Matters. Willy.

0: Siska. Siska was dit met haar cover van Running Up That Hill van Kate Bush. Siska, Siska, onze Willy-belofte van de maand mei. Het filmpje van deze live versie staat op onze website willy.radio. Of in de Willy-app, daar kan je haar aan het werk zien. Siska, Siska dus. Bij mij in de studio de man die straks Meurissy presenteert. Stijn Meurissy. Dag Stijn.
1: Dag Wim, goedemiddag.
0: Je hebt een pertinente vraag.
1: Ja, ik had een pertinente vraag. Ik moest eraan denken in het kader van onze album 500.
0: Ja.
1: Uiteraard.
0: Ja.
1: Ik vroeg mij af tijdens het beluisteren, kijkt jij of luistert jij nog thuis naar uw albums die je hebt staan?
0: Oh, dat is een pijnlijke vraag.
1: Eerlijk zijn, hè? Eerlijk zijn we.
0: Au, dat is een pijnlijke vraag.
1: Ja, want we hebben allemaal honderden, zo niet duizenden platen.
0: Oeh, dat is een pijnlijke vraag. Wacht, ik ga eerst even uitleggen. Ik heb heel weinig platen.
1: Ah.
0: Ik heb vooral cd's. Ik heb heel veel cd's.
1: Ja. Maar je hebt nog meer boeken misschien? Maar goed, cd's.
0: Ik heb, cd's.
1: Hoe vaak zet jij een cd op?
0: Bijna nooit.
1: Ah, voilà. Dat is iets raar, hè? Ik heb dat dus ook.
0: En ik ga zeggen, wacht, eerst, dus ik luister gewoon naar Spotify.
1: Mm-hmm.
0: Want ik vind dat gemakkelijk.
1: Snap ik.
0: En ik vind dat even goed.
1: Tuurlijk.
0: Van kwaliteit.
1: Ja.
0: Sorry,
1: nee.
0: Maar ik hoor dat niet.
1: Nee.
0: Nee, dat is fantastisch.
1: Dan zijn we klaar. En 3 seconden later heb je het nummer dat je wilt hebben.
0: Voilà. En 2, er zijn wel een paar cd's die ik heb die niet op Spotify staan. Dat zijn er wel niet veel,
1: nee.
0: Maar ik heb er wel een paar.
1: Okay.
0: En daar kan ik soms een keer op.
1: Okay.
0: En jij?
1: Maar het is nu niet dat je zegt, ik zet nu eens heel, met een soort ritueel, een sacrale handeling, zet ik die plaat op.
0: Heel soms een keer, maar ik heb onlangs dingen nog zo echt zo'n plaat opzetten.
1: Ja.
0: En dan dacht ik, na zo'n kwartier, dacht van, moet ik nu weer, moet ik dat nu weer omdraaien?
1: Ja.
0: Maar
1: goed, ik moest eraan denken, het gaat dan over de albums.
0: Ja.
1: En ik heb vandaag een aantal albums meegebracht, mooie videofilmpjes van gemaakt, die zijn volgende week te bekijken. En toen kwam ik die dus allemaal terug tegen.
0: Ja.
1: Het is toch wel een mooi object.
0: Maar hoe zit het bij jou?
1: Ah, voilà. Juist hetzelfde.
0: Zelfde?
1: Exact hetzelfde.
0: Wow.
1: Maar als ik dan een keer die kast open doe met de vinylalbums, dan denk ik telkens, wat een mooie uitvinding.
0: Ja,
1: maar kom aan.
0: Dat wel.
1: Als je erover nadenkt,
0: het is,
1: dat
0: ik
1: een
0: vind
1: naald gaat gewoon
0: natuurlijk
1: in een groef.
0: Natuurlijk. En ook, dat ziet er prachtig uit. Ja. Die platen, toch?
1: Ah, dat is geweldig.
0: Oh, zo mooi.
1: Ah, wel, maar dat dus. Maar terwijl ik die dus aan het selecteren was, dacht ik, zet ik die nu ooit op?
0: Ja.
1: Waarom? Want daar was ik echt van plan. Ik was van plan een nieuwe pick-up te kopen. Ik heb dat nu echt waar, dus vloeken in de kerk, niet gedaan. Dat gebeurt bij mij zelden dat ik iets niet doe. Ik doe meestal iets wel. En bij die pick-up, echt waar, het scheelde geen 5 minuten, want ik had een hele schone op de oog, tweedehands, dacht ik, ik ga dat eens niet doen.
0: En waarom niet?
1: Omdat ik dacht, wacht eens even, ik heb ene.
0: Een dual,
1: okay. Dat is een goeie.
0: Okay.
1: Maar vooral, ik denk geen 6 keer per jaar ligt daar een plaat op. Sterker nog, en dit is echt een bekentenis, Wim. Vorige week zei de poetsvrouw, ik moet zeggen poetshulp, die zei met een Spaans accent, 's ochtends, mag ik de naald proper maken? En toen zei ik, afblijven.
0: Afblijven met dat.
1: Ja, Dina, blijf eraf.
0: Oh.
1: Maar ze had wel gelijk, er lag een plaat op met heel veel stof.
0: Oh,
1: en toen dacht ik, dat is 8 maanden geleden.
0: Oh my god.
1: Dus, vraag pijnlijk, naar onze luisteraars, hoe vaak zet jij thuis platen op?
0: Ik vind het pijnlijk onderwerp.
1: Ja,
0: echt
1: maar wij leveren de goede muziek, Wim.
0: Ja,
1: daarom
0: voilà,
1: zijn wij.
0: Wij zijn je, voilà, het is nodig van die plaat.
1: Voilà.
0: Stijn, tot straks.
1: Tot straks, dankjewel.
0: 7 uur.
1: Jo.
0: Op Willy.

0: editors and smokers outside the hospital doors. Harry zet zeker elk weekend een plaatje op. En als het kan, tijdens de week even ook Kurt het veel voor de elk. Zet met veel plezier nog een plaat op zijn prachtige platenspeler. Bij Anki is het zondagochtend met het gezin. Bij het ontbijt staat er altijd een plaat op. Anki uit Mazeik. Bart uit Bras gaat elke keer per maand een avondje lang platen afgesteld met cd's. Goeie koptelefoon op en helemaal in de zone. Maarten heeft voor dit jaar voor het eerst een pick-up gekocht. Ik speel daar nooit iets op. Maar ik maak mezelf wijs dat van zodra de kinderen ouder zijn en zich gaan opsluiten in hun kamer, dat ik er wel naar zal luisteren. We gaan zien. Maarten, Katrijn uit Dendermonde, gisteren ook de Valentijnsplaat van Beck opgelegd. Katja is blij dat er nog iemand voor het gemak voor Spotify kiest. En Yves uit Gent stuurt het volgende van die naald en die plaat die de poetshulp wou proper maken. Yves stuurt Stijn Meurs, uw poetshulp wou gewoon de plaat poetsen nadat je haar een uitbrander gaf over de naald.
1: Voilà, zijn opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
2: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
3: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
1: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
4: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
3: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
5: Immoscoopman!
3: Immoscoopman!
5: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
4: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
5: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
4: Ja?
5: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man!
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
1: Maak je afspraak op carglass.be.
9: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
10: Oh, zoveel video's!
9: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
10: Te veel video's!
9: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
11: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
12: Check de promo.
11: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
13: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Oei, wacht ze.
3: Rustig, Sian,
4: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
3: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
13: Prima, prettige avond.
4: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
1: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren? No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
14: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
15: 3, 2, 1.
1: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
15: Sorteren kan je zo meteen.
16: Wim Oosterlink.
17: Niveau 0, hè. 0, hè.

New Order met Crystal. De mini-album 500 is voor vandaag afgelopen. Dat is straks gestopt bij de nummer 401. Morgen om 10 uur gaat Annelies door met de nummer 400. Mario uit As stuurt een foto van een plaat van Monza op de kast. En daarbij de tekst. Tja, Stijn en Wim, jullie hebben volkomen gelijk. De plaat wordt gekocht, maar de playlist wordt via streaming gespeeld. Plaat belandt dan ergens op de kast. Tom stuurt een foto, Tom en Dender Leeuw, van een kast met allemaal vinyl van U2. En Katrijn uit Dendermonde stuurt. Ha, platen luisteren met kinderen. De dochters hebben K-pop Demon Hunters op plaat. Ik weet echt flauw idee wat dat is. K-pop Demon Hunters. Maar volgens mij, Katrijn, ben ik uw kinderen al een paar keer tegengekomen in Leuven op ons terras. Dus wie weet, komen ze deze zomer terug met hun Demon Hunters. Ik vrees het ergste.

Nothing But Thieves met Everybody Going Crazy. Zo benieuwd wat hij uit zijn platenkast geplukt heeft. Vandaag het is tijd voor Stijn Meuris met Meurissy 2 uur lang op Willy. Maar dit nog van mij, want dinsdagavond moet alles officieel kapot. Hier zijn de Beastie Boys met Sabotage. Tot morgen!

0: Willy presents Bolero Great Gravel. Want gravel, dat is rock and roll op twee wielen.
1: It's gonna end up.
0: Stofhappen afzien.
1: On dirty boulevard.
0: En pure goesting.
1: Bye, bye, bye, bye.
0: Zaterdag 13 juni in La

0: burgers.
1: Eindelijk weer gekke dinsdag bij Domino's Pizza. Dat betekent pizza's aan onweerstaanbare prijzen. Want op gekke dinsdag en gekke zaterdag haal je jouw favoriete pizza af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
2: En Colruyt trakteert.
3: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Wim Oosterlink presenteert...
5: Eerst kakken.
6: Het is 5:10. Wat zegt mijn lijf?
5: Eerst kakken.
6: Straks op de baan, maar ik moet vlug nog gaan.
5: Eerst kakken.
6: Liever hier, goddank, dan thuis die stank.
5: Eerst kakken.
4: Ga je naar huis na het werk? Denk er dan aan.
5: Eerst kakken.
4: Dan vertrekken. Luister naar de avondspits van Willy en begin altijd voorbereid aan je reis.
7: Oh, ik snap er niks van.
8: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
9: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
10: Willy.
9: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
10: Het nieuws van 7 uur.
11: Goedenavond. Ziekenfondsen moeten mogelijk snoeien in hun voordelen. Dat staat in het grote hervormingsplan van de minister van Volksgezondheid, Frank van den Broeke. Enkel wanneer iets echt geneeskundig is bewezen, mag het ziekenfonds het terugbetalen. Je hoort de minister.
12: We staan voor zo'n grote uitdaging in de gezondheidszorg dat we heel goed moeten nadenken over onze prioriteiten. Als je in de algemene gezondheidszorg van ons land zegt... Wij betalen bijvoorbeeld homeopathie niet terug, omdat er is geen enkel bewijs dat dat eigenlijk echt geneest. Als je dat beslist, dan moet je ook als ziekenfonds je geld daar niet insteken.
11: Ook onder meer acupunctuur zou dus niet meer worden terugbetaald. En een dodelijk ongeval in Vraassenen in Oost-Vlaanderen. Een schoolbus botste op een kruispunt en kantelde. Een vrouw van 57, de begeleidster, overleefde dat niet. De chauffeur raakte ook licht gewond. Op de bus zaten geen kinderen meer, die waren kort voor het ongeval allemaal afgezet. Het alternatief voor de centindex van vakbonden en werkgevers zou elk jaar zo'n 130 miljoen extra opleveren. Dat heeft de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven berekend. Het alternatief werd eerder al voorgesteld, maar nu wordt het dus ook onderbouwd met cijfers. Toch zal het niet veel veranderen, zegt politiek journalist Karel Latré.
13: Ook al zijn er nu nieuwe berekeningen, premier De Wever zal niet toegeven en zal met zijn regering de centenindex stemmen later deze week. Hij moet garant staan voor akkoorden binnen zijn regering en over de centenindex was er een akkoord. Dus tenzij alle partijen vinden dat er iets nieuws moet komen, dan kan hij er opnieuw over spreken, maar dat zal niet gebeuren voor donderdag.
11: Dan wordt er normaal gezien over de centenindex gestemd in de Kamer. De Russische president Poetin is in China. Hij zal er onder meer zijn collega, president Xi Jinping, ontmoeten. Rusland en China zullen het vooral hebben over hoe ze hun samenwerking kunnen verbeteren. Het staatsbezoek zal in totaal 2 dagen duren. Vorige week bracht ook Amerikaans president Trump al een bezoek aan China. De Italiaan Filippo Ganna heeft overtuigend de tijdrit in de Ronde van Italië gewonnen. Hij had bijna 2 minuten voorsprong op de nummer 2, Tijmen Aresman. In het klassement blijft de Portugees Alfonso Eulalio aan de leiding. En in het tennis geeft de Spanjaard Carlos Alcaraz forfait voor het grasseizoen. Hij zal dus niet meedoen aan Wimbledon. Dat heeft hij zelf laten weten via sociale media. Alcaraz heeft nog te veel last van een polsblessure. Daardoor moest hij ook al passen voor Roland Garros. Vanavond en vannacht trekken er intense buien over ons land, minima rond 12 graden. Morgen af en toe buien, na de middag droger en tot 19 graden. Donderdag bewolkt, maar droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag veel zon en kan het nog tot 26 graden worden.
10: Music matters. Mercy, Stijn Meuris.
14: Ik geef ook forfait voor Wimbledon. Voilà, dat is hier en nu beslist. Maar ik doe volop mee aan Mercy. 2 uur handpicked music. En we beginnen eraan met A Certain Ratio. Oftewel...

heerlijk baslijntje om mee te beginnen, schrijft luisteraar Jaco Verstraeten. Check up van A Certain Ratio. Dit is A Second Skin van de Chameleons. Omdat het ook al eens iets anders mag zijn dan Up the Down Escalator. Dit is ook heel erg mooi. Vandaar dus...

heerlijk nummer nog steeds van de Chameleons, Second Skin. Marjan Kallewaard laat weten, ik heb ze nog gezien 29 oktober vorig jaar in Kortrijk in het Wilde Westen. En dat was zalig. Kan ik me iets bij voorstellen, Marjan? Want diezelfde week, denk ik, heb ik ze gezien in Venlo in Nederland. Was ook heel erg goed. Philippe Mervij schrijft, lekker episch, beste nummer van de Chameleons, in my humble opinion. Ik vond dat dit er mooi achter paste. En bovendien al even geleden dat ik het nog eens gedraaid had. Absoluut Belgische belofte vind ik nog steeds.

Wat een ongelooflijk helder single was me dat, zeg. Ik denk anderhalf jaar geleden zoiets van Come On, Come On. All the other kids. Ondertussen, die vind ik grappig, Rick Janssens laat me weten. De eerste, en je hebt de Chameleons gezien in februari 25 in Venlo. Ja, ja, want je zei daarnet oktober 25, dat is niet. Het was februari in Venlo, na

Lola Jong met Don't Hate Me uit de pre-Messi-periode, zeg maar. Toen het allemaal nog moest beginnen. En misschien ook een beetje fout is beginnen lopen. Ik weet het niet, maar dit vind ik zo goed. Don't Hate Me. Dit is een nieuwe band. Heet Bleach 9.3. Denk ik toch dat je het zo uitspreekt. En het nummer heet Underrated. We draaien het alles graag hier bij Willy. En zeker voor het Messi-publiek.

tweede nummer van Bleach 93, waarvan ik denk dat het op Wunderhorst lijkt. En Geert Kleriks vindt dat ook. Dat klinkt wel heel Wunderhorst. Goed bezig, Stijn. Bleach 93, underrated. Let nu op. Na Haats en Muil, ja, een paar maanden geleden, van Johnny van Riems, is er nu Johnny van Riems featuring Batteraaf. Ja, die kennen wij daar in Limburg. En dat nummer heet In de Kantien. Johnny en Davy. In de Kantien. Zuipen.

0: heftig, man. Opvolger van Haats en Muil. Van Johnny van Riems, in dit geval featuring Batteraaf. In de kantine, een koppel bokken, een vettige snack. Zo is het maar net. Over de voetbalkantine en wat daar allemaal gebeurt. Ja, in Riemst is dat ook nog echt zo. Ja, dat is ook zo. Niks mis mee.
1: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
2: Koop lokaal. Voilà.
1: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
3: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
4: Ja!
5: Maar ja...
3: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
6: Oh ja! Maar ja...
3: Een rollerdisco starten met enkel 80's pop?
4: Oh ja! Maar ja...
3: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank.

0: bank die durft.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. If you got a problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? I can help. Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Eindelijk weer gekke dinsdag bij Domino's Pizza. Dat betekent pizza's aan onweerstaanbare prijzen. Want op gekke dinsdag en gekke zaterdag haal je jouw favoriete pizza af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
3: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Ik ben toch rustig!
6: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
7: Mercy. Stijn Meuris.
8: Allemaal goed en wel, al die luide gitaren. Ik ben er fan van, dat weet u. I was born in New Jersey.

0: that's how you're dying.
1: Blijft onwaarschijnlijk goed dit, Ice-T, That's How I'm Living. Niet alleen de beat, ook de sfeer en vooral de tekst. Heel erg mooi. Dit dan ook, LL Cool J, Mama Said.

uit de periode dat het scherp mocht zijn. LL Cool J, Mama's Gonna Knock You Out. En daarnet Ice-T. Als je dat allemaal zo'n beetje optelt, wat ontbreekt er dan nog? Public Enemy bijvoorbeeld. Ja. Maar ook NWA. Witness the strength of street knowledge. Mm-hmm. Straight out of Compton. Toch zo'n beetje het Curie Gem van toen, zeg maar.

Ja, Christophe Putshuis, ik zie het nu ook pas. Hij meldt mij, dat is de tweede keer MWA op 2 uur tijd. Allee, eigenlijk de derde keer, maar 2 keer hetzelfde nummer. Ja, dat had ik nog niet door. Bij Wim, ja, 2 uur geleden of zoiets. In de album Top 500, zeer terecht. Straight out of Compton van MWA. Ik vond dat ik hem ook mocht draaien. Allee, vooruit, genoeg hip-hop, terwijl ik het wel hele goede hip-hop vond. Dit dan, wie kent dit nog? Ziek Ziek Sputnik. Love Missile F111. Jongen, tijdens de grote coiffeurstaking.

heerlijk om dit terug te horen. Love Missile F-111. Ziek, ziek, Sputnik. Rick Jansen schrijft, dat moet toch echt de greatest rock'n'roll swindle aller tijden zijn geweest. Dat denk ik dus ook. En Steven Beijnen schrijft, Lap, dat was mijn eerste singeltje op vinyl. Bij mij was dat nummer 1 van de Kreuners. There's a difference. Maar wel heerlijk, hè? Geproduced door Giorgio Moroder. Mercy. Aldus Bert Baeyers. Dit is geproduced door, dat weet ik niet. Ik denk een Canadees, want de band was Canadees. En heel erg goed. Ik ben misschien wel hun grootste fan, dat zou kunnen. Wijlen Tragically Hip uit Phantom Power, geweldige plaat. Met die gele hoes met die zwarte metertjes op. Phantom Power, het nummer heet Poets, oftewel Poets.

valt heel moeilijk uit te leggen aan niet-Tragically Hip liefhebbers. Die zijn er ook. Wat er zo uniek was aan die Canadese groep. Ik blijf fan, jawel. Binnenkort op Life is Life Antwerpen. Nick Cave en de Bad Seeds. En daar kijk ik geweldig naar uit, echt waar. Nog nooit tegengevallen, echt nog nooit. Do you love me? I do, Nick, I do.

Stefan Huygensbaert, die schrijft... Oh, Do You Love Me van Nick Cave. En die baspartij is zo dreigend. Bijna in combinatie met die piano. I love it. Ik ook. Freek van Loos schrijft... Nick Cave op Live is Live. Of diezelfde dag de Black Crowes interviewen of. Wat een keuzestress. Hij heeft alvast tickets voor beide concerten gekocht. That's the spirit, Freek. En luister nu eens. De stem van Nick Cave in dit nummer doet mij denken aan de stem van Mauro. Op vele nummers van Mauro. Maar ook op dit, de nieuwe single. Maintain Love. Smooth, baby. Smooth. Sugar. Smooth. Maar zo mooi. Zo mooi.

nieuwe single van Mauro Pawlowski, Maintained Love. Uit het hele mooie, maar ik wil zeggen, hele mooie en top geproduceerde album Unspectacular Times. Typische Mauro-titel vind ik dat. Met een knipoog. Dit is Japan. Ja, ergens was er een soort overlap tussen de plaat van Mauro en dit. Namelijk stijl, smaak, goesting en weten waar het over gaat. Quiet Life, Japan.

0: Japan, Quiet Life. Japan toch een beetje een Duran Duran voor gediplomeerden zo. Heel erg mooi vind ik dit. Fliep van der Wallen schrijft, ik heb hier het singeltje Night Porter liggen van Japan. Kippenvel.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
2: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
1: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
3: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
7: Laat het los, laat het gaan.
6: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
8: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
9: Willy.
10: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
9: Het nieuws van 8 uur.
11: Goedenavond. Bijna de helft van de Belgen gebruikt nooit het openbaar vervoer. Dat blijkt uit een Duitse studie die Greenpeace verspreidt. Het is te duur, maar ook niet toegankelijk genoeg. Vooral op het platteland gebruiken weinig mensen het openbaar vervoer. Er moet meer prioriteit aan gegeven worden, zegt Jury Thijs van Greenpeace.
12: Dat betekent dat we dat openbaar vervoer toegankelijker moeten maken, betaalbaarder. En een van de belangrijkste zaken daar is bijvoorbeeld één ticket. In andere landen in Europa bestaat er al een algemeen ticket, hè, dat je zowel voor trein, voor tram, voor bus kan gebruiken. En bij ons in België mankeert dat nog altijd. En dat zou toch wel één belangrijke stap vooruit kunnen zijn.
11: Daarnaast pleit Greenpeace ook voor extra investeringen in het openbaar vervoer. Een dodelijk ongeval in Vrasenen in Oost-Vlaanderen. Een vrachtwagen botste tegen een schoolbus op een kruispunt. Daardoor kantelde de bus. Een vrouw van 57, de begeleidster, overleefde dat niet. De chauffeur raakte ook licht gewond. Op de bus zaten geen kinderen meer, die waren kort voor het ongeval allemaal afgezet. En er komt meer budget om jonge mannen te laten deelnemen aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Dat heeft minister van Welzijn Caroline Genee gezegd in het parlement. Om hoeveel geld het precies gaat, is nog niet duidelijk. Het moet er vooral voor zorgen dat er meer mensen bereikt worden. Nu ligt dat op zo'n 66% van de bevolking. Het doel is 70%. Vanavond en vannacht trekken er intense buien over ons land, minima rond 12 graden. Morgen af en toe buien, na de middag droger en tot 19 graden. Donderdag bewolkt, maar droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag veel zon en kan het tot 26 graden worden.
9: Vivi, music matters.
10: Morrissey, Stijn Meuris.
9: Music matters. Music matters. Vivi.
0: Hola. Waar beginnen we nu mee? In het tweede uur, Morrissey. Met donkerte. Sinistere donkerte, ja. Dat kan alleen maar betekenen dat er een nummer van Killing Joke op komst is. En het is niet Love Like Blood. En het is niet ethisch. Maar minstens even goed. Adorations. Killing Joke.

Ja, zo heb ik mijn Killing Joke het liefst, moet ik zeggen. Breedwaaierig, episch zelfs. En met een onderhuidse dreiging, adorations. Ondertussen stuurt Jan de Palmenaire mij een mooie groepsfoto van de jonge Killing Joke, waarbij hij denkt dat Jazz Coleman lijkt op Tamino. Oké, ik probeer het te zien, Jan. En hoe meer ik kijk, hoe meer ik... Jawel, ik zie hem. Jazz Coleman is Tamino. En andersom. Dank u wel voor deze info. Dit is Susie and the Banshees, daar zijn we redelijk zeker van, met A Slow Dive.

Ah, dat weet ik eigenlijk niet, Flip. Flip van de Wallen die vraagt, is dat met Robert Smith van The Cure op de gitaar, dit nummer? Dat weet ik dus niet. In Slow Dive van Suzy, dat moet ik eens opzoeken. Dankjewel, Flip. Van Slow Dive naar Low Life van Public Image. Ik dacht, dat moet kunnen. Hè? Dus van Slow Dive dus naar Low Life. Zo zit ik toch een beetje in elkaar, denk ik. Ja, maar wat een nummer, man. Wat een nummer.

zo lekker vooruit, hè. Oh, Lowlife van Pil. Zoals altijd schrijft Wouter Porteman, Pil was schitterend in de tricks. Dat was denk ik vorige week, twee weken geleden, Wouter. Ja. Ah, Jan de Palmeneren schrijft, mag ik de vroege Pil toch een van de spannendste bands ooit vinden? U mag dat, Jan. Dit is Kregel, dus niet Aroma di Amore. Nee, dit is Kregel. Kregel, jawel. Bloemen voor de moeders.

Vregel uit Hasselt en omstreken. Hele goede liveband, altijd een kleine sensatie. En ze speelden onder andere een paar keer zelfs het voorprogramma van Pil, die u daarnet hoorde. Het is allemaal geen toeval, mensen, echt niet. Kregel. Bloemen voor de moeders. Dit is Movoko Santaka, Nacht en Nebel. Wat mij betreft een ware classic. Ja, ja. Dansbaar als de neten. Als de neten, met een niet de rivier, de neten.

0: beetje onze eigen Belgische DAF, Deutsch-Amerikaanse Freundschaft, maar dan in de vermomming van Nacht und Nebel. Hele goede band was dat. Movoko Sintaka. Ondertussen maak ik wat reclame voor het optreden van Fake Indians. Ja, ja. Nu zaterdag in Café Zapoy. Huh? Café Zapoy? Oh, de kelder eigenlijk in Mechelen. Ja, ja. Nu zaterdag.
1: Muricy.
0: Ja, ik doe dat gewoon.
1: Stijn Muris.
0: Ja, dat ben ik. Dit is Husker Du

Jongen, wat een efficiënte single was dit toch, hè? Van Husker Du, Could You Be The One. Hij duurt 2,5 minuut, maar alles zit erin. Ja, heel goed. Even reclame maken voor volgende Mercy op dinsdag. Daar zit namelijk een volledig uur in. Een absolute special met Aaron Perino, frontman van de Sheila Divine, die zijn 10 favoriete nummers aller tijden kon presenteren in mijn programma. Ik ben vereerd om dan vervolgens te spelen op dinsdagavond in de Bootstraat in Hasselt, AFF, dus niet in de Maca Club. En donderdag in de AB in Brussel met in het voorprogramma The Romans. Dat wordt een Sheila Divine Romans Week. Kijk er naar uit.

blijft kippenvel, dit nummer Automatic Buffalo van de Sheila Divine. Volgende week twee keer op het podium in dit land. Op dinsdag in Hasselt in de Bootstraat. En op donderdag in de AB met in het voorprogramma The Romans. Voor de eerste keer in jaren trouwens. The Romans terug, daar kijk ik naar uit. Maar dus dinsdag in Mersey, één uurtje lang met Aaron Perino en zijn 10 favoriete nummers. Dit zijn The Romans.

0: 1993 uit die hele mooie plaat Major Panic van de Romans. Zoet gevoiste samenzang van de gebroeders Leurs, Chris en Lawrence. Met op drums Frank Kone, Down Down Underground. Volgende week te zien in het voorprogramma van de AB in de AB.
1: Mercy, Stijn Meuris.
0: Ik bedoel van de Sheila Divine uiteraard. Maar daarover later meer. Dit is Electronic met Get the Message.

gitaar. Zo goed. Electronic met I Get the Message. Oftewel, wanneer elektronica absoluut niet hindert, integendeel. Zoals ook bij dit nummer. Luister eens, die bas. Hier, die bas. Ik ben zo fier. Ik mag dat eigenlijk niet zeggen, hè. Ah, ik ben zo fier dat we die persoon, die kerel, die topmuzikant, oftewel Tom Cogger op bas bij Goose, dat we

geweldige banger. Een Belgische banger zowaar. Van Goose Control. En jawel, Tom Kogge op bas bij Goose. Ik ben altijd grote fan geweest. Binnenkort met Monza op de planken. Ah, en dat klinkt lekker, man. Dat weet ik nu al. Als we dan toch in Kortrijk zaten met Goose, dan kunnen we daar best nog even blijven. Voor Essex met Gold. Allee, Stefanie, zeg een keer.

wereldnummer wat mij betreft. Absoluut wereldnummer. Gold van SX. Dit is insomnia. Slapeloosheid. Ja, daar leid ik wel eens aan, ja. En dan zet ik weer nummer op. En dan wordt het nog erger. Dat is heel raar. Want dan ga ik liggen dansen. Dansen door de living. En dat is niet de bedoeling bij insomnia. Maar goed. Dit is Faithless. Zet hem.

luisteraar Gaatse van der Bijl, die toont een foto waarop hij zegt, nee, ik zet dat niet op 11, ik zet het op 13. En dat klopt nog ook, volgens zijn hoogwaardige hi-fi-installatie. Op 13, Gaatse, pas op, een man. Ah, Insomnia van Fateless, goed hè. En dan kan dit daar naadloos, zeg maar, naadloos achter. Aha. Orbital, samen met Sleaford Mods, oftewel Dirty Rat. Oh, dat gaat zo lekker.

Geweldige samenwerking was dat. Lag ook een beetje voor de hand, vind ik. Ongeveer een jaar geleden tussen Orbital en de heren van Sleaford Mods. En het resultaat mocht er zijn Dirty Rat. Dansbaar en bozig tegelijk, zo heb ik het graag. 2 uur Murrissy zit er weer op, beste mensen. Time flies when you're having the funk. Volgende week dus een heel speciale Murrissy op dinsdag. Met 1 uurtje de specials van Aaron Perino van Sheila Divine. Zijn 10 favoriete nummers. En daarna gaan we gewoon verder met de 2e uur Murrissy as usual. Allemaal in aanloop naar de Romans en Sheila Divine in de AB op donderdag. En nu gaan we er dus uit. En dat is iedere keer een klein beetje kiezen en weken en wegen en overwegen. Met welke ga ik eruit? Altijd met pure schoonheid. En dus deze week met deze. All Cats Are Grey uit Fate van The Cure. Tot volgende week.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
1: Zo simpel kan het zijn.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 9 uur.
4: Goedenavond. Bijna de helft van de Belgen gebruikt nooit het openbaar vervoer. Dat blijkt uit een Duitse studie die Greenpeace verspreidt. Het is te duur, maar ook niet toegankelijk genoeg. Vooral op het platteland gebruiken weinig mensen het openbaar vervoer. Er moet meer prioriteit aan gegeven worden, zegt Jury Thijs van Greenpeace.
5: Dat betekent dat we dat openbaar vervoer toegankelijker moeten maken, betaalbaarder. En een van de belangrijkste zaken daar is bijvoorbeeld één ticket. In andere landen in Europa bestaat er al een algemeen ticket, hè, dat je zowel voor trein, voor tram, voor bus kan gebruiken. En bij ons in België mankeert dat nog altijd. En dat zou toch wel één belangrijke stap vooruit kunnen zijn.
4: Daarnaast pleit Greenpeace ook voor extra investeringen in het openbaar vervoer. Er komt meer budget om jonge mannen te laten deelnemen aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Dat heeft minister van Welzijn Caroline Gené gezegd in het parlement. Om hoeveel geld het precies gaat, is nog niet duidelijk. Het moet er vooral voor zorgen dat er meer mensen bereikt worden. Nu ligt dat op zo'n 66% van de bevolking. Het doel is 70%. En de NAVO wil mogelijk schepen door de blokkade van de straat van Hormuz loodsen, als de zeestraat tegen begin juli nog niet opnieuw open is. Dat meldt het persagentschap Bloomberg op basis van bronnen binnen de NAVO. Tot nog toe wilde de NAVO enkel betrokken worden als het conflict tussen Iran en de VS afgelopen was. Daar komt nu dus mogelijk verandering in. Normaal passeert een vijfde van de wereldwijde olie- en gastoevoer door de straat van Hormuz. Vanavond en vannacht stevige buien, minimaal rond 12 graden. Morgen begint regenachtig, naar de middag droger bij 19 graden. Donderdag droog, maar bewolkt en rond 23 graden. Vanaf vrijdag zomers, veel zon en tot 26 graden.

0: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
1: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
2: Laat het los, laat het gaan.
1: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
3: Welkom in ons

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. De bestuurder van 17 die vrijdag crashte in Brasschaat is nog altijd niet verhoord door de politie. Het komt omdat hij nog altijd in het ziekenhuis ligt. Het blijft ook onduidelijk of hij onder invloed was. Journaliste Nathalie Dijk kon de advocaat van de bestuurder, John Maas, er kort over spreken.
3: Hoe is hij er eigenlijk aan toe?
4: Het enige dat ik daarover kan zeggen is dat hij momenteel nog op intensieve zorgen ligt en zeker nog minstens 1 operatie zal moeten ondergaan.
3: Heeft men al enig zicht op wat daar nu eigenlijk gebeurd is?
4: Nee, en die reconstructie laten wij ook over aan de politie en aan het parket. En van zodra men ons nodig heeft, zullen we daar zeker het nodige voor doen.
2: De politie vraagt nu de beelden op van alle bewakingscamera's in de buurt. Bij de crash kwam een jongen van 16 om het leven. Naast de bestuurder raakten ook nog 3 anderen gewond. Meer mensen werken als zelfstandigen. In een jaar tijd zijn er meer dan 28.000 Belgen bijgekomen. Goed voor bijna 821.000 zelfstandigen. Hun statuut wordt al maar aantrekkelijker, zegt minister van Zelfstandigen Eleonore Simonet.
5: Deze groei is het resultaat van jarenlange beleid ter ondersteuning van zelfstandigen, zoals een beslissing een paar weken geleden over de moederschapsverlof, tot de mogelijkheid om 15 weken te nemen voor een zelfstandige moeder, zoals een werknemsters. Dus de cijfers zijn goed en ze onderstrepen het belang van zelfstandigen.
2: Ook het aantal zelfstandigen in bijberoepen blijft trouwens stijgen. De NAVO wil mogelijk schepen door de blokkade van de straat van Hormuz loodsen als de zeestraat tegen begin juli nog niet opnieuw open is. Dat meldt het persagentschap Bloomberg op basis van bronnen binnen de NAVO. Tot nog toe wilde de NAVO enkel betrokken worden als het conflict tussen Iran en de VS afgelopen was. Daar komt nu dus mogelijk verandering in. Normaal passeert een vijfde van de wereldwijde olie- en gastoevoer door de straat van Hormuz. Vannacht stevige buien, minima rond 12 graden. Morgen begint regenachtig, na de middag droger bij 19 graden. Donderdag droog, maar bewolkt en rond 23 graden. Vanaf vrijdag zomers veel zon en tot 26 graden.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. De bestuurder van 17, die vrijdag crashte in Braschaat, is nog altijd niet verhoord door de politie. Het komt omdat hij nog altijd in het ziekenhuis ligt. Het blijft ook onduidelijk of hij onder invloed was. Journaliste Nathalie Dijk kon de advocaat van de bestuurder, John Maas, er kort over spreken.
3: Hoe is hij er eigenlijk aan toe?
4: Het enige dat ik daarover kan zeggen is dat hij momenteel nog op intensieve zorgen ligt en zeker nog minstens één operatie zal moeten ondergaan.
3: Heeft men al enig zicht op wat daar nu eigenlijk gebeurd is?
4: Nee, en die reconstructie laten wij ook over aan de politie en aan het parket. En van zodra men ons nodig heeft, zullen we daar zeker het nodige voor doen.
2: De politie vraagt nu de beelden op van alle bewakingscamera's in de buurt. Bij de crash kwam een jongen van 16 om het leven. Naast de bestuurder raakten ook nog 3 anderen gewond. In play-off 2 van ons voetbal heeft Standaar een gouden zaak gedaan in de strijd om de Europese barages. Het won met 1-2 op het veld van Westerlo en springt zo over Genk naar de leidersplaats. Genk speelde 1-1 gelijk tegen Antwerp en staat nu op 2 punten van Standaar. Westerlo volgt al op 4 punten en maakt net als de andere ploegen in play-off 2 geen kans meer op de barages. Ook Charleroi en Leuven speelden vanavond tegen elkaar. Daar werd het 1-1. En nog in het voetbal is Arsenal de nieuwe landskampioen van Engeland. Titelconcurrent Manchester City verloor vanavond punten bij Bournemouth door 1-1 gelijk te spelen. En dat zorgt ervoor dat Arsenal zijn koppositie niet meer kan verliezen. Het is de eerste keer sinds 2004 dat Arsenal nog eens de titel kan pakken. Vannacht stevige buien, minima rond 12 graden. Morgen begint regenachtig, na de middag droger bij 19 graden. Donderdag droog, maar bewolkt en rond 23 graden. Vanaf vrijdag zomers, veel zon en tot 26 graden dan.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goeienacht. In Deurne, in de provincie Antwerpen, is vanavond een brand uitgebroken in een woning. Dat bevestigt de lokale politie. Eén bewoner raakte bevangen door de rook en werd naar het ziekenhuis gebracht. Maar hij is niet in levensgevaar. De woning is wel tijdelijk onbewoonbaar. Er zouden ook aanwijzingen zijn dat de brand werd aangestoken. Dat wordt nu verder onderzocht. In play-off 2 van ons voetbal heeft Standaar een gouden zaak gedaan in de strijd om de Europese barrages. Het won met 1-2 op het veld van Westerlo en springt zo over Genk naar de leidersplaats. Genk speelde 1-1 gelijk tegen Antwerp en staat nu op 2 punten van Standaar. Westerlo volgt al op 4 punten en maakt, net als de andere ploegen in play-off 2, geen kans meer op de barrages. Ook Charleroi en Leuven speelden vanavond tegen elkaar. Daar werd het 1-1. En nog in het voetbal is Arsenal de nieuwe landskampioen van Engeland. Titelconcurrent Manchester City verloor vanavond punten bij Bournemouth door 1-1 gelijk te spelen. En dat zorgt ervoor dat Arsenal zijn koppositie niet meer kan verliezen. Het is de eerste keer sinds 2004 dat Arsenal nog eens de titel kan pakken. Vannacht stevige buien, minima rond 12 graden. Morgen begint regenachtig, na de middag droger bij 19 graden. Donderdag droog, maar bewolkt en rond 23 graden. Vanaf vrijdag zomers, veel zon dan en tot 26 graden. Willy.